80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1193.

80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1176.

80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1159.

80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1142.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Nostalgie. 3 voor 6, heel goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint met nieuws uit het studentenleven.
2: Ja, ouders betalen nog altijd bijna alle studie- en kotkosten van een studerende zoon of dochter. Ook na hun studies rekenen veel jongeren nog op financiële steun van die ouders. Lezen we vandaag in Humo dat samen met onderzoeksbureau iVox zo'n 1000 studenten bevroeg. De helft van die studenten woont tijdens het academiejaar op kot en betaalt daar gemiddeld bijna €600 voor. 8 op de 10 betalen de ouders of familie nog altijd mee. En veel studenten verdienen zelf wel wat geld bij. Gemiddeld meer dan €4000 per jaar. Maar toch zegt de helft dat het met dat geld zelfs niet eens rondkomt. Bedrijven beschermen zich nog veel te weinig tegen cyberaanvallen. De helft weet zelfs niet hoe het die cybersecurity moet aanpakken in een bedrijf. Vooral hun fysieke apparatuur blijft kwetsbaar, zegt Technologiefederatie Agoria. Cybercriminelen viseren meestal het elektriciteits- en spoorwegnet, maar ook ziekenhuizen en industriële installaties. En dan spreken we natuurlijk over mensenlevens, zegt Agoria. En op het Europees kampioenschap volleybal spelen onze Red Dragons een kwartfinale tegen Slovenië. Dat schakelde in de 8e finale Servië uit met 3-0. Onze volleybalmannen versloegen eerder Tsjechië met 3-1. De Red Dragons die spelen morgen in Turijn om 4 uur in de namiddag de kwartfinale dus tegen die Slovenen.
1: Nostalgie weer.
2: Er hangt vanmorgen plaatselijk wat nevel of lage bewolking. Ik weet niet of jij gezien hebt.
3: Ik heb er geen last van gehad.
2: Nee. Daarna komen er opklaringen en schijnt soms de zon bij 20-21 graden. Morgen is het vrij zonnig. Wolkenvelden soms en een aangename 23 graden. Donderdag begint bewolkt, daarna opklaringen bij 19 graden. En vrijdag een stralende herfstdag met volop zon en tot 22 graden vrijdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Ik moet zeggen, het is echt wel tita terrasjes weer, hè?
4: Ja, vindt het ook.
3: Oh, heerlijk. Misschien deze namiddag, Bart, een terrasje?
2: Zeker. De fles wijn staat klaar.
3: Oh, lala.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
5: Sander en Veronique.
3: Droom je net zoals Bart en ik al van het terrasjes weer deze namiddag? Eerst nog samen die dinsdag opstarten, hoor. Fergal Sharkey en Corona. En nee, dan heb ik het niet over de ziekte. Die staan voor je klaar. We are music. Ook al denderend begonnen aan de dinsdag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: uit de tijd dat corona gewoon nog een band was. The Rhythm of the Night. Zometeen Brian Ferry met Let's Stick Together. Een gouden ouwe. Maar eerst is tijd.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, we zijn alweer dinsdag. Die week is toch weer goed vertrokken, hè? Dag Sander, goedemorgen.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Ik dacht even dat je het in het Frans ging doen, de goedemorgen.
2: Waarom?
0: Goh, gewoon, je was wat Frans aan het praten achter de schermen. Ik dacht, ze gaat het afgastje doen.
2: Dat zou kunnen. Ik denk dat de baas dan niet zo content zou zijn.
0: Zou je dat kunnen, die volledige show in het Frans? Want jij bent tweetalig.
2: Ja, eigenlijk is dat mijn moedertaal, dus op zich zou dat wel vanzelf gaan. Dat wel, ja.
0: Dus er werd geen Nederlands gesproken bij jou thuis?
2: Nee, mijn grootvader die vertikte het om Nederlands te praten, dus iedereen paste zich aan. Ik dus automatisch ook, toen ik geboren werd. Maar toen hij gestorven is, was ik 9. Ja? En dan heb ik... Ja, op school had ik wel Nederlands. Ja, ja. Maar dat was voor de reden waarom iedereen thuis Nederlands begon te babbelen.
0: Want nu praat je met jouw ouders. Ik heb ze al ontmoet, heel fijne mensen. Je praat wel Nederlands met jouw
2: ouders.
0: Met
2: mijn ouders praat ik nu terug Nederlands.
0: Ja. Antwerps eigenlijk.
2: Ja, maar eigenlijk Antwerps, ja. Maar ja, met de kinderen was dat dan sowieso ook altijd Frans. En met mijn grootmoeder in het begin ook altijd Frans.
0: En dat is wel iets... Is goed, toch? Allee, iets heel sterks, tweetalig.
2: Kinderen, zeker die hersenen, dat zijn sponsen. Dus hoe meer taal je die kan meegeven als kind, hoe beter. Hè? En dat verleer je eigenlijk niet.
0: Ik kan je nu eens in het Frans zeggen. Er zijn al veel berichtjes in de app binnengekomen.
2: We hebben nog beaucoup de messages dans l'app, donc on va les lire maintenant.
0: Edwin Peters bijvoorbeeld. Ik ging het even in het Frans proberen, maar ik ga het niet doen. Edwin stuurt goedemorgen, vriendjes van de ochtendradio. Het wordt weer genieten. Een prachtige dag. Ook Bart laat weten. Goedemorgen, gouden engeltjes. Ben aan het luisteren vanuit Hasselt. Bart uit Hamme is er ook bij. Goedemorgen, Vero en Sander stuurt die. Wim uit Brecht die stuurt goedemorgen, Sander en Vero. KJ913 in de haven van Antwerpen luistert weer mee. En ook Tom uit Belcele die zegt, we zijn weer aan het werk in de haven van Antwerpen. Groeten aan alle collega's van Be Close. Het zal wel zijn voor iedereen die al aan het werk is, al wakker is en al klaar is om aan die dinsdag te beginnen, haal ik met veel plezier de trompetten boven. Brian Ferry bijvoorbeeld. Klinkt nog veel vrolijker dan een wekker. Let's stick together. Een goeiemorgen.

0: dacht even dat daar een soort kaïte hond zat in. Brian Ferry en Let's Stick Together. Net nu ons stelletje ietsje beter slaapt. Ik dacht, allee Brian, moet dat nu?
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Sander, ik heb weer heel veel zin om aan die chickenbak te draaien. Hè. Altijd in vraag. Ik vind dat altijd leuk, omdat het alle kanten kan uitgaan. Heel serieus of heel gek.
0: Rond 6:15 elke ochtend draaien wij aan de hier aanwezige oranje chickenbak.
2: Hey, het is wel een chique zo.
0: Een chique chickenbak, ja. Gevuld met levensvragen. Belangrijke vragen, soms wat.
2: Ik trek hem al naar hier. Hè?
0: Jij trekt hem al naar hier. Die vragen die kan jij trouwens ook insturen. Jij kiest de vragen die in onze chickenbak zitten en eruit rollen. Dat doe je er gewoon in de nostalgie te sturen. Ja. Maar ik zou zeggen, Veronique.
2: Jawel, we gaan een keer draaien. Benieuwd wat ze nu weer hebben gestuurd.
0: Ja, precies zo, die mevrouw die bij de lotto daar zo bij staat. Zo.
2: Ah ja, die cijfertjes zegt. Ja, ja. Is dat niet Valérie Thijs of zo die het dat doet? Of deed?
0: Maar ze zeggen ze niet meer, hè. Dat is de voice-over stem die het zegt.
2: Ah, oké.
0: Wat komt eruit?
2: Welke koffie bestel je?
0: Welke soort koffie bestel je?
2: Welke soort? Is dat een zwarte? Is dat zo'n hele straffe Italiaanse? Is dat met melk bij? Jij weet dat al, hè, van mij.
0: En er zijn heel veel verschillende soorten koffie. Hè? Laat het even weten in de nostalgie op wat jij bestelt. En wat ons Veronique, de kok, hier elke ochtend naar binnen kapt. Dat hoor je zo meteen. Na een vrouw die we zo meteen de lucht inschieten met een kleurrijk lied. Het is een lied dat al eens voor luide ontploffingen kan zorgen. Al blijft het toch gewoon lekker poppie zo meteen. Weet je al over wie het gaat?
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Het is daarom Blommaert hier. Ik vind het zalig om naast u wakker te worden. Ik bedoel, met de radio naast mij. Die staat hier op mijn

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. In 1994 schreef Prince een song die over eender wie kan gaan. Als je het maar meent. The most beautiful girl in the world. Maar eerst is het tijd om die vraag te beantwoorden.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Nou, welke koffie bestel jij eigenlijk of welke drink jij dan 's ochtends, Sander? Welke is dat bij jou? Dat gaan we zo meteen eigenlijk weten. Maar in de app zijn er heel veel verschillende smaken binnengekomen. Hè?
0: Ja, Bart uit Hasselt die drinkt liefst een latte macchiato. Mario uit Nieuwenamen die zegt dat wil gemalen illy koffie. Dat is heerlijk. Frederik uit Berlaren die gaat voor een lekkere cappuccino. En Stanny uit Antwerpen die zegt ik drink graag oplos koffie met Nesquik en honing erin.
2: Jawel, ieder zijn keus zou ik zeggen.
0: De Bossie uit Heusen die stuurt chai latte van vanille.
2: Oh, dat is kei lekker.
0: Ja, groetjes aan de collega's van Containers Maas, laat die weten. En Bart uit Hammen die drinkt dan weer een normale zwarte koffie met suiker.
2: Nou.
0: Jawel. Nee. En Nicky uit Laren die zegt, vroeger dronk ik zwarte koffie, maar nu gemberthee omdat ik hartkloppingen krijg van de cafeïne.
2: Ja, Sander, mijn koffie is geen geheim niet meer.
0: Moet ik het raden? Is gewoon een latte.
2: Latte macchiato. Dat is eigenlijk gewoon heel veel warme melk met een klein beetje koffie.
0: En doe je dan zo van die gekke dingen?
2: En suiker.
0: Van die gekke dingen zoals matcha, havermelk.
2: Dat mag. Ja, waarom niet?
0: Maar dus het moet zo weinig mogelijk naar koffie smaken.
2: Ja.
0: Weet je die van mij?
2: Ja, een gewone pure.
0: Ja, een gewone zwarte koffie. Geen melk, geen suiker. Het zwarte goud.
2: Nee, dat zegt mij niks.
0: Dat zegt jou
2: en
0: niks?
2: En hoeveel drinkt jij er dan zo per ochtend?
0: Maximum 3, omdat ik nogal gevoelig ben aan de cafeïne.
2: Maar 3 vind ik toch al pittig, hè?
0: Ja, en na 10 uur mag ik er al geen meer drinken. Ik heb ooit, toen ik vroeger studeerde en ik nog geen koffie dronk, ben ik eens bij mijn buren, zo schambuurten, ik ken dat wel als pauze. Ik had daar 2 espresso's gedronken, maar ik dronk geen koffie.
2: En hoe laat was dat toen?
0: 12 uur middags of zo.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ik heb 2 dagen niet kunnen studeren. Van de hartkloppingen.
2: Maar allee.
0: Echt waar, ja.
2: Enfin.
0: Of ik zocht gewoon een excuus om niet te moeten studeren. Dat kan natuurlijk ook. Maar ben jij gevoelig aan cafeïne?
2: Zeer erg zelfs.
0: Wat gebeurt
2: er? Ik voelde aan mijn borstbeen. Ja, ik word daar heel ongemakkelijk van. Ja, als ik echt te veel koffie heb gedronken,
0: een klemmend gevoel zo.
2: Verschrikkelijk. Ja, nee, te veel koffie gaat niet.
0: Ook geen Red Bulls naar Loes, dat drink je ook allemaal niet.
2: Maar nooit. Red Bull nog nooit gedronken zelfs.
0: Is het echt?
2: Die geur is zo stotelijk.
0: Met vodka is zeer lekker, hè?
2: Nee, dankjewel.

0: Manuel de Koning die stuurt nog: als ik moe ben van in de week de vroege te doen, dan drink ik 2 korte espresso shots en val ik dan nog in slaap voor de televisie.
1: Oh, dat is dan mijn ogen. Uitpuilend, denk ik.
0: Springt jouw hart uit jouw borst.
1: Amai, het zal niet zijn.
0: Als je nu denkt, waar hebben ze het over? Het was onze levensvraag van de dag eigenlijk. Hè? Wat is jouw favoriete soort koffie? Ondertussen heeft ook Patrick uit Baal al een leuke levensvraag ingestuurd. Die bij mij in de
1: kauwgom... Ja, die hebben we meegestoken al. Het komt wel een goeie weer.
0: Ja, mee in de kauwgomballenmachine steken. Wil je ook een vraag aan ons stellen, Veronique? Het is heel simpel, hè?
1: Nou, gewoon insturen via de app. Ik knip die in stukjes en ik steek die mee in ons ballenmachine.
0: Ja, je bent als wat de creabea van de...
1: Ik vind dat leuk. Een beetje knutselen.
0: Ja, is dat echt?
1: Ik knutsel heel graag.
0: En wat knutsel je dan zo?
1: Maakt niet uit. Weet je nog vorig jaar dat je mij zo van die strandbloemen hebt laten maken? Ja. Een halve minuut?
0: Klopt. Dat doe je ook graag.
1: Als ik daar meer dan een halve minuut voor krijg, wel ja.
0: Fantastisch leuk.
1: Daagt me weer niet uit met een of andere opdracht.
0: Nee, zeg, het is den dinsdag.
1: Oh my god.
0: We gaan het rustig aan doen. Zometeen is er met Mika, met een ode aan de iets voldere dame. Laat het ons zo houden.
1: Ah ja.
0: Snap je al welke
1: Vind ik een heel goed liedje.
0: Ja, het is een goed nummer. Ja.
2: 2 legendarische decennia in 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
6: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Ah! Ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
14: Dat is Imo!
15: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Kei Plezant. En onthoud het nu, hè, met een K.

0: ELO, Don't Bring Me Down. 17 voor 7 ondertussen. En zo meteen gaan we het hebben over seks.
1: Allee, voor de verandering.
0: En dan die ogen van Veronique de Kok als ik het woord seks zeg. Het is gewoon omdat Salt en Pepper eraan komt met Let's Talk About Sex, hè.
1: Ik dacht, nu krijg je weer een openbaring van onze Sandriel. Dan gaan er iets gebeuren.
0: Jij dacht, ik ga hier uit het bed klappen en...
1: Nee, jij ging uit het bed klappen. Ik niet.
0: Ja, onze Janevraag die gaat jammer genoeg niet over seks. Elke ochtend duiken we...
1: Ja, maar ik wil dat ook wel, hè. Ja, maar... Kun je de vrouw ook wel veranderen?
0: Dat zie ik aan je fonkelende ogen eigenlijk. Ze hebben daar een woord voor, maar ik ga dat niet gebruiken. Maar bon, elke ochtend duiken we in de Janevraag van de tafel van Tine is het deze week.
1: Ja, klopt.
0: En vandaag gaat dat over het blauwe zakje, Veronique.
1: Ja, de PMD-zak. 1 op de 7 kilo PMD wordt nog steeds verkeerd gesorteerd. 13,5% van het ingezamelde PMD hoort niet in onze blauwe zak. De maatschappelijke kost voor die sorteerfout bedraagt bijna, hou je vast, 24 miljoen euro. Dus weet jij eigenlijk wel wat wel of niet in een PMD-zak mag?
0: 49% van de kijkers wist perfect wat er in de PMD-zak mag, of denkt dat ze dat perfect weten. 21% is daar niet zo zeker van. Gisteren zat onder andere Sven de Ridder aan tafel en die zei daar dit over.
2: Ik ben een heel harde recycleerder thuis, maar ik weet niet of dat allemaal juist is. Wel, dus ik zit het zo in het midden. Ik denk het wel. Maar ik denk ook dat ik abuus heb.
0: Ja, het kan soms moeilijk zijn, hoor.
1: Ja, ik denk ook dat er heel veel mensen denken van, ik weet het. Maar eigenlijk, als je de lijst erbij houdt, dan denk je wel van, ah ja, oh nee, dat mag niet.
0: En dat mag wel
1: dus
0: en dat mag niet.
1: Je gaat ervan uit dat het wel of niet mag, maar het is niet altijd even correct.
0: Tine gaf gisteren ook een paar voorbeelden aan tafel.
3: Kroonkurken.
2: Dat is toch metaal?
3: Dat is metaal.
4: Kroonkurken.
3: Ja. Kroonkurken wel.
5: Oei.
3: Ja.
5: Koffiecapsules?
4: Koffiepakken, voor is metaal voor mij.
2: Ja, maar er zit wel gruis in, hè.
3: Koffiecapsules is PMD. Piepschuim.
5: Ah nee, dat moet je in een aparte zak, dat moet het rennenpark.
4: Dat is dat van.
3: Heel
4: fijn.
0: Het is echt wel een juf Tine met haar klas eigenlijk.
1: Ik vind dat wel leuk.
0: Maar weet jij eigenlijk wat er in die PMD-zak mag? Of denk je dat je weet wat er in de PMD-zak mag?
1: Stuur het eens even in de app.
0: Na 7 uur kom je te weten of Veronique de Kok wel kan inschatten wat er in die PMD-zak mag en wat niet. En dan gaan we het nu, Veronique, eindelijk over seks hebben. Spinderella cut it up one time.

0: Wat mag er in de BMD-zak en wat niet? Dat is een beetje de vraag die ze gisteren beantwoordden aan de tafel van Tine. Heel veel mensen doen blijkbaar nog grove fouten in die BMD-zak.
1: Ja, ik denk dat er vooral heel veel mensen van uitgaan van ik weet het, maar eigenlijk toch een aantal dingen vanzelfsprekend vinden dat eigenlijk toch niet mag.
0: Een zwart kost de maatschappij blijven na 24 miljoen euro. Dus is de vraag die wij vanmorgen stellen, onze Janee-vraag. Weet jij eigenlijk wel wat er in die BMD-zak mag? Ja of nee? Laat je mening even horen in de Nostalgie-app. En in ruil voor jouw mening krijg je een tophit van Robbie Williams. Klaar om mee te zingen, Vero?
1: Zeker.
0: Allee, let's go!

0: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
5: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
7: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
8: Europabank. De bank die durft.
9: Nostalgie. Goedemorgen, 1 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, ouders betalen nog altijd bijna alle studie- en kotkosten voor hun studerende zoon of dochter.
10: En ook na die studies rekenen veel jongeren nog op ping-ping. Financiële steun van hun ouders, dat lezen we vandaag in Humo. Dat samen met onderzoeksbureau iVox zo'n 1000 studenten bevroeg. De helft daarvan woont tijdens het academiejaar op kot en betaalt daar gemiddeld bijna €600 voor. Bijna 8 op de 10 betalen de ouders of familie mee, in die gevallen toch. Veel studenten verdienen zelf wel wat geld bij, gemiddeld meer dan €4000 per jaar, maar toch zegt de helft dat het met dat geld niet rondkomt. Bedrijven beschermen zich nog te weinig tegen cyberaanvallen. De helft weet zelfs niet hoe het die cybersecurity moet aanpakken. Vooral hun fysieke apparatuur blijft kwetsbaar, zegt Technologiefederatie Agoria. Cybercriminelen viseren meestal het elektriciteits- en spoorwegnet, maar ook ziekenhuizen en industriële installaties. En dan spreken we ook over mensenlevens, zegt Agoria. Dus die cyberbeveiliging is levensbelangrijk. In Tsjechië waarschuwen de spionagediensten voor een Russische inval op NAVO-grondgebied. En die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond nog zogenaamde NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk. Ook onze legerchef, dat is Frederik van Sina, verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen. En op het Europees kampioenschap volleybal spelen onze Red Dragons een kwartfinale tegen Slovenië. Dat schakelde gisteravond in de 8e finale Servië uit met 3-0. Onze volleybalmannen versloegen eerder Tsjechië met 3-1. En die Red Dragons spelen morgen dus in Turijn om 4 uur in de namiddag een kwartfinale tegen de Slovenen.

0: Heb je hem nu al gezien, de Breakfast Club?
1: Manneke, ik heb geen tijd om tv te zien.
0: Legendarische film waar deze song natuurlijk uitkomt. Ja, Veronique heeft hier nog altijd niet gezien wat de schande is.
1: Sorry, hè, ja.
0: We gaan toch eens een filmavond moeten organiseren.
1: Ja, dan moeten we inplannen. Goedemorgen, 5 over 7. Dinsdag op 22 september is het al. Zeg, het gaat wel enorm snel. Precies gisteren dat het nog maar 1 september was en we zitten alweer in de hele herfst. Ja, ik voelde in Indian Summer toch nog een klein beetje. Na gisteren enorm genoten van die zon. Krijg je daar gewoon energie van? Ik vind dat kei plezant. Net als eigenlijk die goede muziek, die krijg ik ook wel zo goede vibes van ze.
0: Om 7:15 gaan we weer verder natuurlijk met die 80s en 90s top 2000. En kan je ook nog meespelen met de quiz van je leven? Er liggen weer 4 Disneyland tickets op jou te wachten. Stel je dat voor, dan kan je van die dinsdag een winnende...

0: de dinsdag maken. Maar eerst... We moeten het natuurlijk hebben over de ja-nee-vragen, want gisteren zat Tine Embrechts weer op kop aan de tafel met verschillende ja-nee-vragen. Elke ochtend gaan wij door op één van die vragen en vandaag gaat het over de blauwe zak.
1: Ja, het gaat over sorteren, want 1 op de 7 kilo PMD wordt nog altijd verkeerd gesorteerd. Dus was de vraag aan ons tafel gisteren, weet jij wat wel en niet in een PMD-zak mag?
0: Ja, in de nostalgie-app zegt Vero uit Drongen, is niet zo moeilijk, denk ik. Yes, I know.
1: Ja, Christa uit Bekkenvoort heeft ook een bericht gestuurd. Ja, ik denk wel dat ik weet wat er in de blauwe PMD-zak mag. Ik sorteer alles goed, maar ik uitleg terwijl die stuurde ook. Plastic, metaal en drankverpakkingen mogen in de PMD-zak, tenzij de spelregels weer eens veranderd zijn. Pas op, dat zou kunnen. Hè,
0: dat zou kunnen. Frederik uit Berlaan zegt, ik denk wel dat ik weet wat er wel en niet in mag gestoken worden. Mijn PMD-zak nemen ze altijd mee, dus ik denk wel dat ik het goed doe. En Jolanda uit Wustwezel, ik heb lang gedacht dat de blisters van medicatietabletten in de PMD mochten, want dat is plastic en aluminiumfolie. Maar dat mag er dus niet
1: en wel,
0: in.
1: Wel, daar zou ik ook een fout op maken.
0: Maar dat is dus blijkbaar al iets wat niet mag. Ja. We zullen alvast onze bordjes al eens omhoog steken. Denk jij dat je weet wat er in de PMD-zak mag? Ik zie hier 2 keer de nee. En die knop ben ik even kwijt. Maar nee? Veronique de Kok, jij zegt ja.
1: Ja, ik denk dat. Maar nu word ik heel onzeker.
0: Ja, ik ben dan
1: ik
0: zo...
1: Ik ga ervan uit dat ik dat weet. Ja, ik doe dat thuis toch?
0: Ik ben ervan overtuigd dat ik dat niet weet en dat ik sowieso fouten maak. Maar bon, Veronique...
1: Oh, nog wel weer een test komen. Houd u vast, hè?
0: Jij denkt dat je dat weet. Wordt het tijd om mijn innerlijke Erik van Looy boven te halen. Wanneer ga je daar trouwens eindelijk iets aan meedoen, aan de slimste mens?
1: Nee, ik heb dat altijd gezegd en ik blijf in mijn standpunt.
0: Maar bon, weet ons
1: maar
0: Veronique de Kok...
1: Maar ik krijg gewoon.
0: Weet Veronique...
1: Ik stress.
0: Wat er in de PMD-zak mag. Veronique, ik ga iets opnoemen en jij moet zeggen ja of nee, ja. Mag het in de PMD-zak.
1: Mm.
0: Een spuitbus.
1: Nee.
0: Dat mag wel in de PMD-zak.
1: Arre, lap.
0: Begint al.
1: Echt? Dat is toch metaal?
0: Het spuitbus mag in de PMD-zak.
1: Oh, begint al.
0: De plastieke verpakking van een bus lijm.
1: Ja. Ah, lijm. Oh, dat zijn ze van die strikvragen. Plastieke verpakkingen, dat mag. Maar van lijm, dat weet ik niet.
0: Ja of nee?
1: Oh, Sander.
0: Ja of nee?
1: Ja.
0: Nee. Nee. De plastieke verpakking van lijm mag niet in de PMD-zak.
1: Wow.
0: Een koffiepad, zo koffiecapsuletjes.
1: Nee,
0: die
1: dat mag niet. Dat weet ik van Tine van gisteren.
0: Nee, dat mag wel.
1: Oh, dat mag.
0: Heb je überhaupt eigenlijk geluisterd?
1: Oh, bon, ik ga mijn bordje al draaien, oké.
0: En de laatste? Je hebt zo plastieke verpakkingen met een kinderslot, zo'n kindveilige dop. Mag zo'n kindveilige dop in de PMD-zak?
1: Maar dit is een kindveilige dop?
0: Dat je zo moet duwen en draaien, zo, dat kinderen dat niet opkrijgen. Nee, dat mag niet in de PMD-zak. Dat betekent... Dat is Veronique de Kok.
1: 0-4.
0: 0-4 heeft gescoord.
1: Oh, ik ga mijn bordje gewoon draaien.
0: Aan de gemeentediensten van Brasschaat, ik zou die PMD-zak nog een keer controleren. Dat zou ik echt nog eens controleren.

0: Ze vielen toch als vliegen dit jaar, hè? Dolly Parton, Bonnie Tyler.
1: Ja, toch wel een paar, hè?
0: Veel grote sterren en grote stemmen die je niet meer zien. Gelukkig hebben we de muziek nog, hè? It's a Heartache. Zometeen gaan we dansen met Clouseau. Lekker en dansen, en ook de Dinky Toys zijn erbij op deze vroege dinsdagochtend.
1: Goedemorgen, het is al 16 over 7. De dinsdag is goed vertrokken. Jolien uit Eker die stuurde net ook nog een berichtje in de app. Mijn man en ik vertrekken straks naar de Ardennen. Een paar dagen genieten van elkaar. En die koffers inpakken lukt eens zo goed met nostalgie wel. Geniet er daarvan, Jolien. Wel, of wat je daar nu goed weer gaat hebben, dat gaan we straks eens aan Erwin vragen. Hè?
0: Ja, blijft die Indian Summer duren of niet? Er is maar één man die het weet. Onze Erwin. Maar, ik zei het al, eerst moeten we onze beentjes losschudden op Clouseau.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
4: Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
9: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Is de mama hier? Hallo, het is de zwaaier van de familie Bakkeleo. En ook bij ons luisteren wij van 's morgens vroeg naar Sta op met Veronique de Kok. Opstaan!
15: Nostalgie!
14: Onnozel radioker.

0: De Pinky Toys.
1: Top, hè.
0: Ik vind dat hij enorm lijkt op Philip Goebbels, Kid Coco.
1: Oei.
0: Ja, dat is voor mij twee druppels water eigenlijk.
1: Ja. Ik omdat weet... die allebei één ding gemeen hebben.
0: Kaal. Wow.
2: Het weer met Erwin.
1: Ja. Goedemorgen, Erwin. Heb jij gisteren eigenlijk...
3: Goedemorgen.
1: Ik ben nog afgeleid door die twee kale koppen. Man, man,
0: Erwin,
1: man, man,
0: kom. Kit Coco en Philip Goebbels, die lijken toch een beetje op elkaar.
1: Wat meen jij dat nu?
3: Nee, ik vind dat helemaal niet,
1: nee,
3: maar oké.
1: Okay. Maar nee.
0: Sorry, ja, het is weer mijn oppervlakkige zelf die bovenop.
1: Ja, zet bij Goebbels een donkere zonnebril op en jij denkt, oh, daar redden de koppen.
0: Voilà, inderdaad. Ja.
1: Ja, dat is heel kort door de bocht. Erwin, goedemorgen. Gisteren, geweldig zonnetje. Hey, we gaan het even over het weer hebben, hè. Blijft dat vandaag ook nog zo?
3: Jawel, jawel. Al is het van...

0: Morgen wel uitkijken voor lokale nevel- en mistbanken. Zeker niet overal. Er vormen zich ook zo wat van die lage wolken, zo dat typische ochtendgrijs. En omdat er amper wind staat, lost die nevel en mist hier en daar moeizaam op. Al zijn er ook regio's waar dat sneller gebeurt, waar de zon nu al aan de horizon komt piepen. Het wordt in elk geval een rustige en droge dinsdag met in de loop van de dag meer en meer zon bij 19 tot 20 graden. Dat is best aangenaam september. Weer.
1: Ja, en je had het ons gisteren ook al beloofd. Het wordt een beetje ET Indien week, zeg maar. Komende dagen ook, hè?
0: Ja, zeker. Morgen weinig wind, ook morgen vroeg. Dus kan er zich lokaal opnieuw wat nevel en mist vormen. Maar eens die is weggetrokken, krijgen we een wisselende bewolking met zon, met wolken. Dus ook wel met wolken, geen uitgesproken zonnige dagen. En vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens, een stukje provincie Antwerpen, Limburg, West-Vlaanderen, is er kans op een buitje. Maar zeker geen grote neerslaghoeveelheden. Bij opnieuw zo'n 20 graden, donderdag, vrijdag, blijft het droog met zon, met wolken en het wordt geleidelijk warmer. Donderdag is dat nog 20 graden, maar kijk, vrijdag is dat al 24 graden. En zaterdag en zondag gaan we zelfs richting 25 en 26 graden. Ja, als dat geen l'été indien is, amai, weet ik het ook niet meer.
1: Dan gaan we terug kunnen plonsen, jong, van het weekend.
0: Ja, ja.
1: Zalig. Toch?
2: Ja, helemaal, helemaal. Ja, ik was al aan het denken welke zwembroek ik ga doen, maar
3: het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
2: Veronique, hoor je dat?
1: Ik hoor niks.
2: Dat is een vogeltje. Een ochtendvogeltje. De Toto africensis, ken je die?
1: Ik vind het zo goed.
2: Ideaal om mee wakker te worden. En vooral als hem zijn keel openzet.
1: Zit hem maar wat harder, kom.
2: Waar je ook bent op deze vroege ochtend, 7:58. Met deze tophit van Toto wordt die ochtend net wat gemakkelijker. En ondertussen staat Veronique de Kok hier al te dansen alsof ze in een polonaise zit op een trouwfeest.
1: Oh,
2: is Afrika van Toto. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, wat een topplaat toch? Hè? Ondertussen bijna 3:08. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En we roken massaal sigaretten die illegaal uit het buitenland komen of zijn nagemaakt, Bart?
1: Het gaat zelfs om meer dan de helft van die sigaretten, ontdekt de tabaksfabrikant Philip Morris. En omdat er geen taksen moeten betaald worden op buitenlandse sigaretten, verliest onze staatskas miljarden euro's aan inkomsten. Net nu onze premier De Wever net miljarden zoekt voor net zijn begroting. En er blijft rommelen binnen het stadsbestuur van Oostende. De oppositiepartij, Trots op Oostende en Vlaams Belang, die blijven het ontslag vragen van schepen Charlotte Verkeijn, nadat hij de meeste van haar bevoegdheden verloor door haar toxisch leiderschap. Partijen vinden de herverdeling van haar bevoegdheden geen duurzame maatregel. En de top 2000 van de 80's en 90's staat ook stil bij belangrijke nieuwsgebeurtenissen uit die periode. Deze keer bij de moord op John Lennon op 8 december 1980. De ex-Beatle werd neergeschoten en vermoord bij zijn appartement in New York door Mark Chapman, die 5 kogels afvuurde op John Lennon. Je hoort een fragment uit het toenmalige nieuws op de NOS.
2: De zinloze moord op een van de grootste popsterren van onze tijd heeft over de hele wereld reacties van afschuw opgeroepen. Zelfs in Rusland, waar men meestal niet zoveel op heeft met westerse popmuziek, werd vandaag al melding gemaakt van de moordaanslag. Dat juist John Lennon het slachtoffer moest worden van een moordaanslag is hierom zo tragisch, omdat juist hij zich altijd keerde tegen geweld.
1: De dader Mark Chapman was een gefrustreerde voormalige fan die geobsedeerd was geraakt door Lennon. Tijdens later hoorzittingen over zijn voorwaardelijke vrijlating verklaarde Chapman dat hij handelde uit puur egoïsme. Hij wilde beroemd worden en dacht dat hij door die moord op een legende zelf iemand zou betekenen in de wereld. Maar ja, is...
0: Hoe erg is dat zeg? Ik was nog maar 3 jaar op dat moment. Ik heb dat eigenlijk niet echt meegemaakt. Maar je ziet, hij wilde bekend worden. Ja. We zijn 2026, we praten nog over hem.
3: Ja, inderdaad. Het is ergens wel gelukt natuurlijk.
0: Het is wel gelukt, hè.
3: Ik weet niet geslaagd. Mijn mama had altijd verteld dat ze toen op de universiteit zat, toen John Lennon vermoord had, dat er iemand had van voor op het grote krijtbord in de aula had geschreven: John Lennon is dood. En dat ze dat daarom, dat beeld zal ze nooit vergeten van die letters op dat bord en de dood van ja, misschien wel een van de grootste popsterren.
0: Ja, van dat moment toch zeker.
3: Misschien wel aller tijden, denk ik. Nog altijd toch een legendarisch man.
4: Ja.
0: Ja, sowieso.
3: Zijn muziek hebben we gelukkig wel, man.
5: Sta op met Veronique de Kok.

0: dualité.
1: Heerlijk om mee te zingen, toch, deze?
2: Ik wilde zeggen, wat een hete ochtend is het hier al geweest.
1: En dan kijkt ze naar mij. Dan kijkt ze naar mij. Maar wat is er nu?
2: Nee, het was al een hele goede ochtend geweest qua muziek. Allemaal mijn ding, jong.
1: Ja, nu ook weer met Axel Red. Ondertussen is het 22 voor 8. Een hele goede morgen. En die dinsdag die kan nog een pak mooier worden, hè?
2: Ja, want straks gaan we weer spelen, hè? Die quiz van je leven. Een quiz helemaal gebaseerd op jouw geboortejaar. 3 vragen moet je goed beantwoorden. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen om 4 tickets voor Disneyland in de wacht te slepen, hè?
1: En als je nu zo denkt, elke ochtend zeg die vragen. Ik kan dat eigenlijk wel. En ik denk dat ik wel die tickets kan binnenhalen. Ja, dan is er maar één ding dat je moet doen, hè, Veronique?
2: Ja, dat is gewoon nu je geboortejaar sturen in onze nostalgie-apps.
1: En wie weet kan jij zo meteen meespelen met de quiz van je leven na Jimmy Cliff en Reggae Night.
3: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja! Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja! Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Je informeren voor je gaat renoveren?
11: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
10: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
12: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
10: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
13: Goedemorgen. Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is de beste optie.

0: Jimmy Cliff en Reggae Night. Een beetje grain in de stem. Zometeen gaan we weer verder met die fantastische lijsten 80's en 90's top 2000. Maar eerst...
1: De quiz van je leven.
2: Zeg maar zeker. We zijn al voorbij 19:15. Zometeen tellen we verder af in onze 80's en 90's top 2000. Maar we gaan quizzen. Hè. 4 tickets voor Disneyland Parijs. Die zijn vandaag wel voor misschien wel Rick uit Wanbeek. Goedemorgen, Rick.
3: Goedemorgen, Sander. Goedemorgen, Veronique.
2: Hey, wat, 19:15. Wat ben je op dit uur aan toe normaal?
3: Momenteel aan het rondlopen met een telefoon in mijn hand in de keuken.
2: In de keuken, oké. Wilt dat zeggen dat je nog je ontbijt moet maken of het al gegeten?
3: Nee, nee, nee. Het ontbijt is al verorberd.
2: Het is al achter de kiezen.
3: En dan zou het normaal gezien nu terug aan het weg zijn in het kantoor.
2: Ah, in kantoor. Oké. En wel, we gaan de Sander even laten uitleggen wat er precies staat te gebeuren. Goed luisteren, hè?
0: Ja, op jouw ochtendboterhammetje, lieve Rick, komen zo meteen 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. Rick, heb je 1 juist, dan is dat 1 ticket, 2 juiste antwoorden. Dat zijn 2 tickets en 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Per vraag heb je 5 seconden de tijd om te antwoorden. En dan rest mij alleen de vraag of alles duidelijk is voor jou, Rick.
3: Dat is heel duidelijk, Sander.
2: Oké, dan gaan we meteen beginnen, Rick. Je bent uit 1969, dus jouw eerste vraag komt daaruit. Oké, op 21 juni 1969 zat de hele wereld aan de televisie gekluisterd en hoorden we deze woorden.
4: It's one small step per man, one giant leap per mankind.
2: Ja, welke man zette toen als eerste zijn ongeveegde voeten op de maan?
3: Dat was Neil Armstrong.
0: Was dat Neil Armstrong? Dat is helemaal juist, ja, hoor. Fantastisch. Daarna nog de Tour gewonnen, hè? Nee,
2: en gepakt met doping.
3: Dat was een andere.
0: Ja, dat was inderdaad.
2: Oké, vraag 2 dan. Daarvoor gaan we naar 1979. Dan fluiten iedereen dit deuntje mee.
5: So always look on the bright side of death.
2: Ja, ja, positiviteit alom natuurlijk uit de film Life of Brian. Maar welke Britse comedygroep met onder andere John Cleese maakte deze film?
3: De Monty Python.
0: Dat was net op het nippertje.
2: Jawel, hij heeft het gezegd. Hij heeft het gezegd.
0: Monty Python.
2: Maar wacht, hij zei, dat is het niet.
0: Maar je hebt het wel gezegd.
3: Dat is...
0: Ja, je hebt het wel gezegd. Het is wel juist. Rick, dat is hier een geluk bij een ongeluk, wat hier aan het gebeuren is.
2: Rick, een goeie tip. Ik zou geen volzinnen gebruiken. Niet doen.
3: Oké.
2: Maar bon, je hebt wel al 2 tickets binnen. Je hebt nog 1 vraag om ze te verdubbelen. Dus let goed op. En ik wil gewoon 1 woord, Rick.
3: Ja, oké. Ga ik opletten.
2: Je krijgt een vraag uit 1989. Dat jaar was eigenlijk best woelig in de wereldgeschiedenis. Ja, de val van de Berlijnse muur, maar ook het einde van een dictator in Oost-Europa. In december 89 brak er een opstand uit tegen het bewind van Nicola Ceausescu, een vrededictator. De man probeerde nog te vluchten, maar werd uiteindelijk gearresteerd en ter dood veroordeeld. Een dood die live op televisie te zien was. Rick, in welk land waren ze vanaf toen bevrijd van die Ceausescu?
3: Was dat in Afghanistan?
0: Afghanistan. Was dat in Afghanistan? Veronique zei het nog. Het was in Oost-Europa. Afghanistan ligt niet in Oost-Europa, nee, natuurlijk. Ja. Het was Roemenië. Roemenië waar Ceausescu aan de macht was. Maar toch...
2: Maar dat is niet erg. Rick, je hebt toch 2 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen?
3: Dat zal mijn vriendin zijn, anders ga ik ruzie krijgen.
2: Oké, Rick ligt onder de schroef. Anyway, veel plezier daar met de vriendin.
3: Dankjewel.
2: En welkom in onze club, hè.
6: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
0: Ik vond Rick een fantastisch toffe mens, eigenlijk.
2: Ja, ik ook, maar die volzinnen... Nee, dat ga ik het zeker niet zijn. Hoppa, dat was het dan wel.
0: Ondertussen
2: zalig.
0: Is het tijd om eraan te beginnen.
7: Oh boy. Here we go.
8: Send me back into time.
6: De 80s en 90s. Top 2000 bij Nostalgie.
0: En we gaan verder met een band die echt wel een revival aan het beleven is. Ze maakten songs samen met Olivia Rodrigo. Ze stonden op Werchter en ze zijn ineens terug overal. En die stem van die zanger Robert Smith, die begint beter en beter te klinken na al die jaren.
2: Ja, op 642, The Cure en Friday I'm in Love. Wij gaan gewoon verder met die toplast, man.
0: Friday I'm in Love en dat op een dinsdag, dat kan alleen maar in de 80s en 90s top 2000. Geniet ervan en een hele goeiemorgen.

0: Oh, had van mij gerust een pak hoger mogen, hoor. Op 642, The Cure. Friday, I'm in love. En zometeen na 8 uur...
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Dan doen we ons een blauwe overal aan. Ken je die videoclip nog van Billy Joel en Uptown Girl? Jij stemde op 641 in jouw 80s en 90s top 2000.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.
4: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
5: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
6: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
7: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
8: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:45. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de ouders betalen nog altijd bijna alle studie- en kotkosten voor een studerende zoon of dochter.
9: Misschien herkenbaar, ook na hun studies rekenen veel jongeren nog op financiële steun van hun ouders. Dat lezen we vandaag in Humo, dat samen met onderzoeksbureau iVox zo'n 1000 studenten bevroeg. De helft daarvan woont tijdens het academiejaar op kot en betaalt daar gemiddeld bijna €600 voor. En bijna 8 op de 10 betalen de ouders ook mee, of familieleden. Veel studenten verdienen zelf wel geld bij, gemiddeld meer dan €4000. Per jaar. Toch zegt de helft dat het met dat geld eigenlijk niet rondkomt. Bedrijven beschermen zich nog te weinig tegen cyberaanvallen. De helft weet zelfs niet hoe het die cybersecurity moet aanpakken. Vooral een fysieke apparatuur blijft kwetsbaar, zegt Technologiefederatie Algoria. Cybercriminelen viseren meestal het stroom- en spoorwegennet, maar ook ziekenhuizen en industriële installaties. En dan spreken we natuurlijk ook over mensenleven, zegt Algoria. Daarom is die cybersecurity zo belangrijk voor bedrijven. En in Tsjechië waarschuwen de spionagediensten voor een Russische inval op NAVO-grondgebied. En die zal de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond ook nog eens NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand was, dat blijft onduidelijk. Ook onze legerchef, Frederik van Sina, die verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen.
10: Nostalgie weer.
9: Plaatselijk wat nevel of lage bewolking, daarna klaart het op en schijnt soms de zon bij zo'n 20, 21 graden. Morgen vrij zonnig met soms wolkenvelden en toch een aangename 23 graden. Donderdag dan begint bewolkt, daarna opklaringen bij 19 graden. En vrijdag een stralende herfstdag met volop zon en tot 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Er was hier net een soort collectieve jeu-stemming bij zowel Veronique als Bart voor de volgende plaat in de top 2000 die aankomt. Hè Bart, Billy
9: Joel? Ja.
8: Ja, absoluut.
11: Is dat een... Ja, zeg maar.
9: Ik vind dat een heerlijke songschrijver. We hebben het er nog over gehad.
8: Ik denk dat we gans een oeuvre hebben afgegaan. Net. Ja. Ja, wij zijn fan tot en met.
11: Het was in een soort SingStar meeting met het hele oeuvre van Billy Joel.
12: 2 weken lang grootste hits uit 2 decennia.
13: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
12: De 80s en 90s top 2000.
8: Sander en Veronique. Ja, hier gaan we weer. De ogen nog half dicht, maar de radio staat al op scherp. Hè. Wij zorgen voor onze top 2000. Jullie voor de koffie. Kom aan mannen, we zijn vertrokken hè.
11: Meezingen met Billy Joel, come on. Come on Veronique. Smeer je stembanden. Nostalgie. Ze staat hier al te juichen.

0: Binnenkort in Europa, hè. Stevie Wonder, Master Blaster. Ik heb geen tickets kunnen veroveren.
1: Ik ook weer niet.
0: Balen, balen, balen.
1: Ik ben altijd te laat.
0: Gelukkig wel in jouw 80s en 90s top 2000.
2: De 80s en 90s top 2000.
1: Goedemorgen. 8:08 zijn we waren vertrokken met Stevie Wonder en de Gemini Master Blaster. Op 640 door jou gestemd, hè, in onze 80s en 90s top 2000. Nu, Sander, die platen worden toch altijd beter en beter, hè? Hoe hoger dat wij klimmen in die lijst?
0: Dat gaat afkikken worden na vrijdag. Ik zal het je alvast zeggen. Vrijdag de grote finale van jouw 80s en 90s top 2000. Die ook wij gaan presenteren, Veronique.
1: Ja, ja.
0: Onze outfit, daar kan je nog steeds op stemmen via ons Instagram-kanaal Nostalgie België.
1: Ja, ik vind dat de voorkeuren toch lichtelijk duidelijk zijn.
0: Ze beginnen duidelijk te worden, maar je hebt nog even tijd om te stemmen. Als je wil weten hoe wij er gaan uitzien, dan kan je terecht op onze Instagram-pagina Nostalgie België of via onze Facebook-pagina. Maar we kijken ook al even vooruit naar eind oktober natuurlijk, want dan is het feest der feesten.
1: Yes.
0: De 80s en 90s party in de Carré in Willebroek met een line-up, mannetjes, om u tegen te zeggen.
1: Zeg maar zeker. Technotronic, die komt langs. Gisteren hadden Sean en Lenke ook nog nieuwe namen. Two Brothers on the Fold Flow, die gaan erbij zijn. En natuurlijk ook de mannen van Good Shape. Take my love, take my love, take my love, take my
0: love. Hoe tof wordt dat, jongen, om mee te zingen. Heel veel tienermeisjes, denk ik.
1: Hey, dat is mijn jeugd, hè.
0: Die een crush gaan herbeleven.
1: Ja, die kwamen gisteren ook langs, die mannen bij Sean en Lenke. En ze vertelden vooral dat ze stress hebben voor hun outfit.
3: Ik vind het ook niet gemakkelijk, want vandaag zijn we ook even in Antwerpen op stap gegaan. Een paar winkels proberen bezoeken voor nieuwe trendy kleren te kunnen kopen. Maar ik vind het niet gemakkelijk nu om iets...
4: En waarom niet? Wat vind je niet gemakkelijk?
3: Ik vind tussen alle kleren vind ik niet zoiets iets speciaal. Gelijk dat wij vroeger hadden toen met die lange jassen waren wij trendsetters voor de lange jassen.
0: Ja, want die hadden lange jassen, Veronique. Ik was nog niet geboren.
1: Die lange blazers.
0: Kan je het een beetje beschrijven? Hoe zag dat eruit?
1: Dat was zoals een mannenkostuum, maar dan te lang in lengte.
0: Een paar maten te groot eigenlijk gewoon.
1: Nee, te groot niet, want aan de schouders pasten die wel, maar die waren gewoon in lengte te lang. Lange blazers waren dat.
0: Anders moeten ze gewoon dat terug aan doen.
1: Maar natuurlijk, maar weet je wat ik denk dat het probleem is?
0: Wat?
1: Die mannen zijn wat ouder geworden, hè. Dus ik denk dat die een beetje verdikt zijn. Ik denk dat dat is. Maar mannen, kom aan, dat is pure nostalgie. Je moet die kostuums terug aan doen. Een goede tip voor die mannen, laat het gewoon even vermaken.
0: Maar ik heb een goede kleermaakster bij ons in de straat.
1: Ja,
0: zal ik ze even binnensteken? Maar, Veronique de Kok, er zijn al veel namen ingevuld op die affiche van die 80s en 90s party.
1: Ja,
0: maar er is nog één lege plek.
1: Maar ja? Dat is niet waar.
0: Zeker wel. En het is nu 22 september, 7:50. En wij hebben de eer en het genoegen.
1: Nee, jij hebt de eer en het genoegen, want ik weet van niks.
0: Om de allergrootste naam van die avond te mogen aankondigen. Want naast Technotronic, Two Brothers on the Fourth Floor en Good Shape gaat er nog iemand bij zijn. Iemand zonder wie de avond niet compleet is. Want daar in de Carré ga je kunnen genieten van een ultieme DJ-set. Van een historisch muzikaal feest. Van niemand minder dan... Sander van der Ende, a.k.a. ikzelf, featuring Rob.
1: Oh my god, de grootste naam, you're right.
0: Maar... Vorig jaar hebben we daar ook gedraaid.
1: Nee, ik geef toe, dat was wel bangelijk goed. Echt waar. Vorig jaar heb jij met Rob ook gespeeld. En ik herinner mij vooral die prachtige nylonen pakjes die je toen aan had.
0: Ja, wij hebben toen zeer goedkope trainingspakken gekocht. Die volgens mij nog altijd naar het zweet ruiken van die avond.
1: Ja, jaren 80, hè. Dat waren ze van die nylonen verschrikkelijke flashy trainerpakjes, hè. Ja.
0: Maar we gaan waarschijnlijk ook weer een goede outfit voorzien. En we zijn al bezig aan onze DJ-set natuurlijk.
1: Oh, maar dat is alleen maar goede muziek, hè. De jaren, dat zien we wel aan onze lijst nu, hè.
0: Dus als jij, op Two Brothers on the Fourth Floor en Good Shape en zo, die kan je...
1: En vooral onze Sander het beste van zichzelf zien geven. Dat is het. En wel, tickets zijn nog altijd te koop en wij zijn er natuurlijk ook weer bij. Hè?
0: Dat wil je niet missen natuurlijk. Dat wordt echt, dat wordt een soort... Ja, hoe heet dat daar? Live Aid? Dat wordt groter dan Live Aid.
1: You're right. Voetjes op de grond, jongen.
0: Ondertussen maken we een muzikale reis naar het land van de reizende zon. Elfenville en Big in Japan.
1: Ja, die is door jou gestemd op 639.

0: En wel, dat staat op mijn lijst nog altijd. Hè. Mijn bucketlijst, Japan. Daar wil ik ooit naartoe.
1: Dan ga ik mee.
0: Ik wil echt naar Japan.
1: Ik ben ondertussen, een vriendin van mij is op dit moment een reis aan het maken met haar lief. Een maand aan het ronddrukken in Japan. Ja. Ze zijn dat allemaal aan het documenteren op hun Instagram. En dat ziet er zo plezant uit.
0: Ja, dat zal wel. En dat is ook zeer duur, hè,
1: Japan? Dat denk ik ook, ja. Dan zal ik heel de tijd Elfenville on repeat moeten zetten natuurlijk als ik daar ben. Zometeen gaan we verder met jouw 80s en 90s top 2000. Je krijgt een Barbara Streisand met Woman in Love. Ja.
0: Topplaat.
1: Zeemzoet nummertje.
0: Ja, dat is eentje van mij, dat weet ik.
1: Voor ons Veronique de Kok, om je koffie wat te suikeren. En we doen het ook wat rustiger aan met Bob Marley en The Wailers. Mm-hmm. Dat is zo'n beetje jointen muziek natuurlijk.
0: Ik denk dat dat ook is geschreven op een joint.
1: Ja, op een pretsigaret eigenlijk. Ja, voilà. Een goede pretsigaret. Zometeen, binnen een dikke 2 minuten, kan je even in je zetel wegzakken op onze Bob Marley.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Wij zijn...
11: De drie.
10: Van Nostalgie.
12: Binnenkort... Bij Nostalgie.
13: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
15: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiend, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
12: Sta op met Veronique de Kok. Nummer 638.

0: 80's en 90's tot 2000. Nostalgie.
1: Hey, het is Rebecca. Ik ben hier thuis volop aan het genieten van de top 2000 van Nostalgie, want ik ben een grote fan van de jaren 80 en 90. Doe zo ver.

0: Goedemorgen, 8:55. We zijn weer aan het genieten. Hè? En dat voel ik ook in de app. Sarah uit Deinzen die stuurde een berichtje. Deze Woman in Love stond wel in mijn top 3. Veel te laag dus in de lijst.
1: Ja, en Ben laat weten, toen het nummer uitkwam was ik 17 jaar en had ik net mijn eerste liefde leren kennen.
0: Amai, en dan met zo'n muziek erop.
1: Prachtig. Ja, er is ook te veel goede muziek natuurlijk. Bij elke song denk je wel, deze had eigenlijk hoger moeten staan.
0: Ja, en dat kan natuurlijk wel eens voorvallen. Hè. Er is ook te veel goede muziek. Je kan nog altijd stemmen natuurlijk op onze top 10. Die volgorde die ligt natuurlijk nog niet vast. Jij kan nog altijd swipen via onze app om die in de goede volgorde, volgens jou natuurlijk, te zetten. Hè. Je favorieten naar rechts en zo duw je laag in de finale.
1: Nee, zo duw je ze hoger in de finale.
0: Fantastisch swipen, dat doet mij eigenlijk denken aan zo'n dating.
1: Een Tinder. Heb je ooit al Tinder gehad?
0: Nee.
1: Nog nooit in je leven?
0: Nee, maar ik heb dat wel eens voor een vriendin gedaan.
1: En? Echt waar?
0: Ja,
1: en
0: heeft ze daar... zich, kom, geef je gsm meer. En ik heb dan voor haar geswiped. Zo.
1: En heeft ze daar de liefde gevonden op die app? Of?
0: Belangen niet.
1: En heeft ze daar een leuke avond gevonden ook?
0: Maar belangen niet. Dat was voor te lachen. Tuurlijk niet.
1: Allee, maar bon. Ik ben heel benieuwd hoe die finale er gaat uitzien natuurlijk. Het voelt als een soort blind Tinder date. Die top 10, hoe gaat die eruit zien? Maar wij gaan het van dichtbij maken, want nu vrijdag doen wij een dubbele shift. Hè?
0: Ja, en we nemen jou ook mee door die laatste uren. Hè. Maar hoe we daar in de studio gaan binnenstappen, dat is eigenlijk nog spannend. Ik vind dat heel erg dat ik niet zelf met een outfit kan kiezen. Hè. Dat mag jij nog altijd doen. Dat hangt natuurlijk volledig van jou af. We hebben elkaar gestyled. Sander, ik en ik Sander. En die video's kan je nog altijd op onze Instagram-pagina vinden. Hè. Ja, ik kan er dus mee beslissen welke outfit wij nu vrijdag gaan aandoen.
1: Ja, en er zijn er een paar die mijn persoonlijke voorkeur dragen. En die zijn echt niet aan het winnen op dit moment. Dus
0: dus dat wordt lachen geblazen.
1: Ja, dat wordt lachen geblazen. Ondertussen gaan we naar het jaar 1988. Toen kwam Michael Jackson met deze onheilspellende intro. En die intro, die mondde uit... in het nummer Dirty Diana. Een beetje zo de donkere versie van Michael vind ik zo. Een beetje onheilspellend. En door jou gestemd in de 80s en 90s top 2000.
0: Op plekje 600...

0: beetje onduidelijk over wie dit nummer nu eigenlijk gaat, hè?
1: Ja, ik had ooit gelezen over Lady Diana. Ja, ze bevriend waren aan het giechelen daarover. Maar jij hebt een ander verhaal,
0: ja, Diana Ross, is het ook lang over gegaan dat het over haar zou gaan.
1: Of een groupie.
0: Ja, wie weet. Diana van Langenhoven. Wie weet.
2: Ja, dat is, mijn alter ego in het weekend.
1: In het weekend, ja. Het is bijna 8:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En de kinderopvang wordt duurder, hè?
2: Je betaalt er binnenkort elk jaar bijna €300 meer voor door de indexering. En als je meer verdient, dan betaal je logischerwijs extra voor die crash voor je zoon of dochter. Gemiddeld bijna €25 per maand als je het zo berekent. Maar er is ook een beetje goed nieuws. Ouders krijgen deze maand iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket wordt geïndexeerd. Ze roken massaal sigaretten die illegaal uit het buitenland komen of zijn nagemaakt. Het gaat om meer dan de helft, ontdekte tabaksfabrikant Philip Morris. En omdat er geen taksen moeten betaald worden op buitenlandse sigaretten, verliest onze staatskas miljarden euro's aan inkomsten. Net nu onze premier De Wever miljarden zoekt voor zijn begroting. En de Britse prinses Diana was zeer aanwezig in de jaren 80 en 90, van bij haar huwelijk in juli 81 tot haar dood in 1997. Ze werd niet voor niets de People's Princess genoemd. En vandaag ligt er een nieuw boek in de winkel, Zwanenzang, geschreven door Charles Spencer. Dat is de broer van Diana. Daarin beschuldigt hij koning Charles onder meer, de ex-man van Diana dus, dat hij haar eetstoornis aanwakkerde. En Diana was er volgens haar broer ook van overtuigd dat koning Charles verliefd was op zijn lakei. Maar daarnaast speelt natuurlijk onvermijdelijk de vraag: waarom schrijft die Charles Spencer dit nu? Naar eigen zeggen, in de aanloop van de 30ste verjaardag van Diana's overlijden. Maar Zwanenzang schippert constant tussen een hommage aan Diana en een afrekening met Charles. En er is ook nog een andere mogelijke drijfveer: geld, uiteraard. Maar wist je dat Charles Spencer al 3 keer scheidde? Hij trouwde in mei voor de 4e keer. De man in kwestie heeft 7 kinderen. Moet flink wat alimentatie betaald worden. En het gerucht gaat al langer dat hij toch wel een beetje in geldproblemen zit.
1: Ja, wel. Ik heb dat onderwerp vorige week aan de tafel van Tinne ook besproken. Mm-hmm. En effectief, wat er toen allemaal qua quotes uitkomen zo om te teasen voor die verkoop van het boek, is gewoon hallucinerend.
0: Zouden jullie het overwegen om het boek te lezen?
1: Ik vind dat sowieso wel sappig, zo'n verhalen. Ja. Ik lees dat wel graag.
2: Goh. Ik heb zo'n mooi, leuk beeld van Diana. En
1: hij schrijft niks negatief over Diana.
2: Nee, he? Maar toch, ik kan daar niet instappen.
1: Maar hij verkoopt het als, in de jaren 80, 90 was ze een icoon. Maar de generatie van nu kent haar niet zo goed. Dus wil hij haar terug zo'n beetje in het leven. Voilà.
0: Binnenkort aan het zwembad, daar is Veronique aan het bladeren in
1: ik
0: dat
1: boek. Ik ga dat wel lezen, ja.
0: Al die sappige details. Ondertussen eens kijken bij ons en Erwin hoe het is met het weer.
3: Het weer met Erwin.
4: Goedemorgen. Na het optrekken van nevel en mist en bewolking breekt op meerdere plaatsen de zon door. Dat kan op de ene plek al wat sneller gebeuren dan op de andere, bij straks temperaturen tot 20 graden. Morgen vroeg start opnieuw met nevel en mist. In de loop van de dag breekt de zon door. Al is er na de middag wel kans op een bui, geen grote neerslaghoeveelheden, bij opnieuw zo'n 20 graden. Donderdag en vrijdag en zelfs tijdens het weekend blijft het droog met afwisselend zon en wolken en het wordt geleidelijk warmer tegen het eind van de week en in het weekend is 25 graden mogelijk.
0: Dankjewel Erwin, ondertussen is het tijd voor een tripje naar de tandarts.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
0: Ja, en dan heb ik het niet over het slechte mondhygiëne of zo bij Veronique de Kok.
1: Excuseer.
0: Maar wel over de volgende hit in onze 80s en 90s top 2000.
1: Ja, topplaat. It's My Life. Je hebt hem gestemd op 635.
0: Ja, en die Dr. Alban, dat was dus eigenlijk een tandarts.
1: Ja.
0: Volgens mij heeft hij daar wel de inspiratie gehaald voor zijn teksten. Iemand die met mond open ligt. It's My Life. Die met zijn mond open ligt. In de stoel. Ondertussen ben je nee aan het knikken.
1: Ja, Sander, droomt maar verder, jong. Echt waar.
0: Dr. Alban is dit. Goedemorgen.

0: Klinkt eigenlijk als een overjaarse puber. Hè. It's my life. Je moet je er niet mee bemoeien, Dr. Alban. Ja, Veronique, jij knikt met herkenning.
1: Alsof ik dat zou durven zeggen.
0: Nee, maar jouw pubers thuis zouden dat toch durven zeggen?
1: Die zouden dat zeker en vast durven zeggen. Ja, moeit u niet moe? Ja, absoluut. Dat krijg ik geregeld te horen.
0: Maar jij mag je gerust wel moeien, Veronique, want we gaan gewoon door met die 80s en 90s top 2000. Hè.
1: Ja, alle namen voor de 80s en 90s party die zijn bekend. Good Shape, Two Brothers on the Fourth Floor. Onze Sander van den Ende natuurlijk, die is er ook bij. En jij kan daar ook nog altijd bij zijn, want we hebben hier nog tickets liggen. Hè?
0: Dat is waar. Als jij kan raden welke song, dan maak je kans op dat duo-ticket.
1: Ja, en de song, dan hebben we het natuurlijk over die melodica. Je hebt hem, oh my god, hij heeft hem weer bij de hand.
0: Ik moet even...
1: Ga je al een klein beetje oefenen zo?
0: Ik moet even mijn toon zoeken, wacht. Hè.
1: Oh my goodness.
0: Oké.
1: Okay. Blijf bij ons, mensen. Het gaat niet lang duren.
0: Ik kan al verklappen dat het een song is die al is gepasseerd deze ochtend.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja. Ben je klaar?
1: Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Het hoogtepunt van de dag. We gaan het nu meemaken. Dus... Sander... Gaat het gaan?
0: Ik ben ook eigenlijk al vergeten of ik hem al gespeeld heb of niet. Maar bon, we gaan het gewoon doen.
1: Oh my god.
0: Ik kan al zeggen dat het van jouw favoriete band is. Heb je het herkend?
1: Nee.
0: Allee, het is een band, Toe & Toe. Dus ik zal het nog eens spelen.
1: Oh. Ah, ja. Ja, ik snap het. Ja, ik heb
0: het is fantastisch. En echt alle katten en honden in Vlaanderen die zijn nu aan het flippen.
1: Ja,
0: als jij het weet, laat het even weten in de nostalgie.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. DJ Frank, de nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
5: De 80s en 90s tot 2000.

0: plaat, hè, mannetjes. En we hebben een winnaar. Er is toch iemand die het heeft herkend, hè? De plaat van Toto. Dat was Geert uit Heist op den Berg. Die gaat er dus bij zijn, hè, op de party.
1: Ja, Johan, die stuurde nog. Ik heb Toto al meer dan 60 keer live gezien, maar nog nooit zoveel valse noten gehoord als daarnet.
0: Voilà,
1: ik zal toch nog moeten blijven oefenen. Ondertussen gaan we in die 80s en 90s top 2000 terug naar het jaar 1999. Want toen zette één man de hip-hop scene volledig op zijn kop. Er kwam daar een witte jongen die een album uitbracht en echt alle records brak. Ik heb het natuurlijk over Eminem. Hij was de protégé van Dr. Dre.
0: Die vind je wel leuk, hè?
1: En vooral met deze Hi, My Name Is brak hij wereldwijd door.

0: Je kan dat nummer gebruiken. En Veronique, hi, my name is de kok met K-O-C-K.
1: Ja, dat gaan we niet in het Engels doen.
0: Nee. Amai, dat had ik niet bij stilgestaan. Eminem, hi, my name is...
1: Ja, maar de volgende, dat is wel meer iets voor u, meisje. Dat is de Joe Cocker met de stripplaat aller tijden op 631. Hè?
0: You can leave your head on. Wist je dat dat eigenlijk een cover is van Randy Newman?
1: Ah, oh, nee, dat wist ik niet.
0: Man die onder andere kent van alle muziek van Toy Story.
1: Yes.
0: In 1972 bracht hij dat nummer uit en toen klonk dat nog zo. Baby, take off your coat. Zo'n beetje jazzclub om daar te strippen.
1: Gebaren, zo. Maar ik vind deze wel leuker.
0: Dit is meer pluimen in het gat. De Moulin Rouge, meer ja, Veronique de Kok, hè?
1: Oh ja.
0: Pailletten overal.
1: De glittertrap, laat me komen.
0: Allee. En nu iedereen ineens naar play, want ze denken, oh, gaat ze het doen? Gaat ze het doen? Gaat ze het doen?
1: Ik heb geen plannen, joh.
0: Daar kan voor gezorgd worden. Joe Cocker is dit. Goedemorgen.

0: Ja, wel, eigenlijk gaan we dat eens invoeren. Als er zo iemand jarig is hier op de vloer, dat, ja, dat eigenlijk iedereen moet beginnen strippen zo.
1: Iedereen moet beginnen strippen.
0: Ik ga dat mijn producer een keer voorleggen.
1: Oké, okay, vind jij dat tof dus? Jij vindt dat heel tof?
0: Ik vind dat leuk, ja, om te zien.
1: Om naar te kijken of om zelf te doen?
0: Om te lachen.
1: Om te lachen.
2: Straks in de 80s en 90s op 2000.
1: Ja, lachen gaat dat zeker worden.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Maar ik vind het nog niet zo'n slecht plan. We gaan dat voorleggen. De Dolly Dots, kijk, uit Nederland. Geweldig, oh, toch?
0: Ja, eigenlijk de eerste
1: een topgroep. Ja, ik heb ze een paar jaar geleden nog gezien. Nog altijd,
0: nog altijd goed.
1: Top. Ja.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Dat is Imo!
8: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Goedemorgen, het is 8:58. Het nieuws met Bart van Langehoven. En de kinderopvang wordt duurder blijkbaar.
11: Ja, je betaalt er vanaf volgende maand gemiddeld bijna 300 euro meer voor, door onder andere indexering. En als je meer verdient, dan betaal je logischerwijs extra voor de crèche van je zoon of dochter. Sommige ouders zelfs tot 750 euro per maand. Wat toch wel stilaan onbetaalbaar wordt. Maar er is ook een beetje goed nieuws. Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket wordt geïndexeerd. We roken massaal sigaretten die illegaal uit het buitenland komen of zijn nagemaakt. Het gaat om meer dan de helft van die sigaretten, ontdekte tabaksfabrikant Philip Morris. En omdat er geen taksen moeten betaald worden op buitenlandse sigaretten, verliest onze staatskas miljarden euro's aan inkomsten. Net nu onze premier De Wever miljarden zoekt voor zijn begroting. En supermarktketen Aldi verkoopt nu zaterdag kunst gemaakt door Prinses Delphine. Voor amper 25 euro staat toch in hun folder van die discounter. Je mag wel maar maximum 1 werk kopen per persoon. De verkoop past in een actie voor Warme William. Een goed doel is dat voor jongeren. Het is niet voor het eerst dat Aldi werk van kunstenaars verkoopt. 2 jaar geleden ging het op kunst van Koen van Mechelen.
0: Zijn dat al echte werken of zijn het replica's?
11: Blijkbaar wel, maar misschien zullen er ook wel replica's tussen zitten. Maar ze vrezen bij Aldi voor een stormloop.
0: Ik ben daar zeker van. Voor 25 euro?
2: Nostalgie weer.
11: Na die nevel en lage bewolking krijgen we opklaringen. Dan gaat ook de zon soms schijnen vandaag, 20, 21 graden. Morgen vrij zonnig met soms wolkenvelden en een aangename 23 graden. Donderdag begint bewolkt, daarna opklaringen bij 19 graden. En vrijdag is het genieten van een stralende herfstdag. Volop zon en tot 22, 23 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Het zijn heerlijke vooruitzichten. Ik dacht daarnet dat het aan het regenen was, Bart.
11: Nee, nee.
0: Het was onze ruitenwasser.
11: Ja, ze zijn eraan bezig.
0: Hij was verstopt.
2: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
0: En zometeen een ode aan Elvis Presley, Alana Miles in zwart fluweel. Eerst heel veel kleur met de Dolly Dots. Uit Nederland natuurlijk eigenlijk de eerste girls band. We are music. Op 630 staan we. Yeah.

629. Die grote hit van Alana Miles uit 1990. Black Velvet. Het is dinsdag voormiddag en dus nog 628 keer op die knop van ons muzikale geheugen drukken. Met hits uit de 80s en 90s die nog altijd inspireren. En alles uit onze jeugd weer even terug dichterbij brengen. Dat is toch een fijn gevoel. Net wat je nodig hebt, denk ik, om goed aan die nieuwe dag te beginnen. En dit zijn Yarbrough & Peoples. Niet alleen op het podium duo, maar ook in het echte leven. Don't Stop the Music. Bij nostalgie hoef je die vraag zelf.

nooit begrepen wat de Smurfen erbij deden, eerlijk gezegd. Wel een fantastisch nummer van Yarbrough and Peoples. 6 80's hits van de Rolling Stones waarvoor jij gestemd hebt. En de volgende is toch wel heel bijzonder. Als rockers liet ze zich in 1980 ook inspireren door de Bee Gees. En Marvin Gaye, die natuurlijk heel veel hits scoorde. Dus Mick Jagger die zingt met een falsetto stem. Dat zijn zo de Stones met toch ook wel een beetje disco-koorts. En niet alle fans die rockers waren, waren blij met dit uitstapje. Maar het is wel een hele grote hit geworden. Ook bij ons in de top 10. Op 627, hier is Emotional Rescue.

0: Niet echt geruststellend, zoals hij dat zingt. Emotional Rescue op 627. En je zal de Rolling Stones nog terug horen in deze 80s en 90s top 2000. Op 626 zometeen een hit waarop ook luisteraar Tom heeft gestemd.
1: Ik ben Tom uit Ekeren. Mijn top 3 van de 80s en 90s is op nummer 1 Crowded House met Don't Dream It's Over. Op 2 Two Brothers on the Fourth Floor. En op 3 Scatman John.
0: Hij komt er zo meteen aan, die Scatman John.
2: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Dus ik hoop dat Tom aan het luisteren is. En deze schreef Chris Rea op een hotelkamer toen hij zijn dochtertje heel erg miste. 625 Josephine.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
8: Reizen Lauwers.
7: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
8: Reizen Lauwers.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Je informeren voor je gaat renoveren?
13: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
12: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
13: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
12: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
2: De 80s en 90s tot 2000.

0: Ja, popsterren on the road, die missen hun kindjes natuurlijk. Dat was ook het geval voor Chris Rea. Hij schreef het voor zijn pasgeboren dochtertje toen, Josephine. Ah, en als je dat weet, dan klinkt het nog mooier.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het was nummer 625. Ja, die lijst gaat ongelooflijk snel vooruit. En ik heb dat altijd bij hitlijsten. Ik vind dat die laatste dagen nog sneller gaan dan daarvoor. Dus zorg dat je zoveel mogelijk kan luisteren. Ook op het werk, hè. Een beetje met de oortjes in. Of af en toe, ja, gewoon een klein pauzetje nemen. Dat heeft iedereen nodig, denk ik. Want er komt nog zoveel leuks aan de komende uren. Ons Lenke, straks weer op de radio met Sean. Was blijkbaar als jong meisje hele grote fan van de Kelly Family. Ik hoorde het daar gisteren nog vertellen op de radio. Bijzonder, want als je Lenke goed kent, die houdt nu echt wel van stevige rock. En dat is compleet iets anders, de Kelly Family. In ieder geval, ze kan ook vandaag nog eens terug naar die periode vol cd's, dvd's en heel de fanwinkel die ze blijkbaar thuis had. Want het komt eraan zo meteen. Fell in Love with an Alien uit de 90s. Eerst naar de 80s met Eddie Grant. En die staat met I Don't Wanna Dance op 624.

0: Frey zag ze live in de jaren 90 in de Expo in Kortrijk met de Giro van Dadizelen en heeft er nog altijd kippenvel van. Ja, de Kelly Family. Fell in love with an alien in de 80s en 90s, top 2000 op 623. Soms heb je geen zanger nodig om een wereldhit te scoren. De Duitse synthesizer-tovenaar Harold Faltermeyer schreef het voor Beverly Hills Cop met Eddie Murphy.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Deze hit dus. Vier films zijn daar trouwens van gemaakt. Over een nogal brutale en grappige politieman uit Detroit. Die dan in het chique Beverly Hills misdaden oplost. Heb jij die films gezien van Beverly Hills Cop? Stuur eens in de Nostalgie-app. Die komt eraan op 622. En ook de Kreuners.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s Party Hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
6: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
1: Nostalgie, 80's.
0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

Begin jaren 90. Het waren echt de jaren voor de kreuners. Ook een beetje dankzij het team om te zien natuurlijk. Zo jong, ook in de 80s en 90s, top 2000, gestemd door jou op 621. En natuurlijk komt die allergrootste hit uit de 90s er ook nog aan. Fijn dat je luistert en dat je stuurt in de Nostalgie-app. Ik speelde daarvoor ook Harold Faltermeyer met Axel F. uit Beverly Hills Cop. Vroeg je, heb je die films gezien? Thierry stuurt Yes, Axel Foley Rules. Goedemorgen Alexandra. Goedemorgen voor jou Thierry, blij dat je luistert. En Sabine stuurt, ja, ik heb ze gezien. Eddie Murphy kan druk doen, maar hij is ook wel ongelooflijk grappig. En Axel F. stuurt, Gert, dat is de reden waarom ik geïnteresseerd raakte in keyboards en synthesizers. En dat jaren later ook ben beginnen spelen. Ah, dat is tof, kijk. Zo kunnen artiesten en nummers je ook echt wel muzikaal inspireren. Ik hoor trouwens in dit tuintje ook de hele tijd synthesizer. Typisch van de 80's natuurlijk. We gaan nog verder tot 9 uur vanavond. Elke dag is dat zo. En daarna is er ook nog de replay. S'nachts als je een en ander zou gemist hebben of last zou hebben van een slaaploze nacht. Wat ik je niet toewens natuurlijk. En nu Philip Oakey en zijn twee leading ladies, Joanne en Susan. Die leerden elkaar kennen als tieners in een nachtclub in Sheffield. En ze staan ondertussen al meer dan 45 jaar samen op het podium. En dat klinkt echt nog super. Als je nog kans krijgt om ze live te zien, zeker en vast doen. Vandaag zijn ze echt wel de levende monumenten van de synthesizer pop uit de 80's geworden. The Human League met Mirror Man op 620.

0: Britney. En het gekke is, er staan vier hits van haar in deze 80s en 90s top 2000. Het zijn allemaal hits uit 1999, ook die Crazy. En ze komt nog twee keer terug. Sommige songs zijn gewoon veel beter in de live versie en worden dan ook plots een hele grote hit. Dat is ook met het nummer dat eraan komt na het nieuws. In 1988 een hit, maar al 5 jaar eerder live opgenomen in Sydney.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Dit dus. Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him? Die krijgen we zo meteen op 618.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
10: Stel, ik wil leren traden.
11: Ja?
10: Hoe begin ik daar dan aan?
11: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
10: En hoe leer ik het in de praktijk?
11: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
10: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
11: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
10: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
11: Kijk op belgiantradingacademy.be.
10: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
13: Europabank. De bank die durft.
0: Nostalgie. Het is 3:10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En scholen gebruiken de subsidies niet voor starters.
14: Nee, ze gebruiken die extra middelen al maar vaker voor andere dingen. Directies gebruiken ze bijvoorbeeld voor goede jonge onderwijsmensen toch bij de school te houden als die door besparingen dreigen te vertrekken. Voorlopig mogen scholen dat blijven doen van Vlaams onderwijsminister Demiers. Die voorziet jaarlijks bijna €50 miljoen aan zogenaamde inductiemiddelen voor die startende leerkrachten. Vooral om hen extra te begeleiden in de eerste jaren dat ze lesgeven. Maar 6 op de 10 scholen gebruiken die dus voor andere dingen. In Frankrijk mogen de brandstofverdelers hun zomerdiesel blijven verkopen tot half november. Dat vergemakkelijkt het proces om die diesel te produceren in de raffinaderijen. En dat is niet zo eenvoudig met het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waardoor de wereldwijde dieselmarkt serieus onder druk staat. En net als bij ons betalen de Fransen veel geld voor een liter diesel aan de benzinepomp, wat uiteraard de mens een beetje frustreert. En supermarktketen Aldi verkoopt vanaf nu zaterdag kunstwerken gemaakt door prinses Delphine. Voor amper €25 staat in de folder van de discounter. Je mag wel maar één werk kopen, maximum per persoon. Het gaat om reproducties van haar gloednieuwe muurschildering in Gent. De verkoop past in de actie voor een goed doel voor jongeren. Het is niet voor het eerst dat Aldi werk van kunstenaars verkoopt. 2 jaar geleden ging het om kunst van Koen van Mechelen. En ook concurrent Carrefour pakt uit met een opvallende actie. Bij de supermarktketen kan je een goudstaaf van 1 kilogram winnen, goed voor ruim €120.000.
0: Maar wat is dat tegenwoordig, zeg, met al die supermarkten en waanzinnige acties?
14: Ja, het is de concurrentie die speelt natuurlijk. Hè?
0: Ja, een goudstaaf, dat wil ik wel winnen, eerlijk gezegd. Wie niet?
14: Delen.
15: Nostalgie weer.
0: Of course.
14: In twee snijden. Goed, na de nevel of de lage bewolking zou het moeten opklaren op de meeste plaatsen. Soms schijnt ook wel die zon bij 21 graden. Morgen vrij zon nog opnieuw met soms wolkenvelden en tot een aangename 23 graden. Donderdag begint bewolkt, daarna opklaringen en 19 graden. Vrijdag is het genieten van die stralende herfstdag. Veel zon en 22, 23 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
16: We are 80s. We are 90s. We are
15: nostalgie. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: Over heel de wereld werd het een van hun grootste hits.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Op 16, wat zeg ik, op 617 hoor je INXS en Suicide Plant. En ik krijg heel veel berichtjes in de nostalgie. Je hebt ook van luisteraars waar ze aan het luisteren zijn. Niet iedereen is aan het werken. Er zijn nog mensen die met vakantie zijn. Ik krijg toffe foto's van Malika in de zee, op een terras, met een heel mooi zonnetje. Ik vraag me af, is het nu in België? Het zou kunnen, hè? Met die Indian summer en het mooie weer. Of is er iets anders? En Dirk maakt een hele lange reis door Italië. Ik heb hem al gestuurd. Je kan binnenkort een reisgids voor Italië gaan maken. We komen straks nog Italiaanse hits aan in deze 80s en 90s top 2000. Dank je wel daarvoor voor al die toffe berichten. En blijf dat vooral doen. Al je gevoelens die er loskomen ook bij bepaalde songs. Je mag ze altijd delen. Ik heb een hit uit 1957. Die bijna 30 jaar later opnieuw tot leven kwam. Dankzij dat onvergetelijke, hyperactieve poppetje in klei. Die videoclip. Ik heb daar nog eens aan gekeken gisteren. Heel tof gemaakt. Jackie Wilson maakte het zelf helaas niet meer mee. Maar Reed Petit werd eind 1986 een nummer 1. Een bijzonder tweede leven dus voor een heel oud nummer op 616.

0: Boybands doen het goed in de 80s en 90s top 2000. 615 was nog eens Backstreet Boys. Het is nog niet hun hoogste. We gaan ze dus nog tegenkomen. Gisteren maakten Sean en Lenke nog twee sfeermakers bekend voor onze 80s en 90s party in Carré. Good Shape, die waren trouwens ook de gast in de studio. En Two Brothers on the Fourth Floor. En dat is niet alles, hè.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Tuurlijk, want ook Daisy D van Technotronic komt. Die Carré die gaat weer ontploffen op 30 oktober. Get Up komt zo meteen in deze lijst eraan. En ook Deborah Harry en Blondie met Rapture.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu...
9: Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
11: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
13: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
14: En, wat gaan we vandaag doen?
15: De badkamer!
14: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
16: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
14: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
16: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
15: Yay!
16: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
1: De 80s en 90s tot 2000.

0: Martin. Jury stuurt. Goedemorgen, muziek die herinneringen wakker maakt. Ga nog maar lekker door met die top 2000. Natuurlijk, Jury, zeker en vast. Erwin is jarig. Dat is dan samen met ons Marcia.
1: Oké, guys, here we go.
2: Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Ja, dan mag Kermit de Kikker natuurlijk ook niet ontbreken. Dat is een fenomeen uit de 80's, niet normaal. Ja, proficiat Erwin. En geniet trouwens van de muziek, zegt. Ik ben al helemaal in feeststemming. En Marcia straks ook natuurlijk, hè. Je mag haar al berichtjes sturen, hè, in de Nostalgie-app. Ze zullen erbij zijn in de Carré in Willebroek, 30 oktober. Zorg dat je het feestje niet mist. Bestel je tickets. Er is

Nee, nee, niet wachten tot When the Night is Over. Snel je tickets bestellen voor die 80s en 90s party in de Carré Willebroek van Nostalgie. Want vorig jaar was het Full House. Kan je doen via de app en op nostalgie.be. Technotronic, DCD van Technotronic zal er ook bij zijn. En nu iets compleet anders. Sinead O'Connor. Troy, dat schreef ze toen ze nog maar 17 was, na de dood van haar mama. Het is dus eigenlijk, ja, een indrukwekkende uitbarsting van verdriet, van woede ook wel, en van pijn. Dat was ze ook wel, hè, Sinead O'Connor. Zo iemand die heel haar leven bleef opkomen voor wie niet gehoord werd. De waarheid zeggen ook wanneer dat ongemakkelijk is of misschien zelfs ongepast. Een nummer uit haar debuutalbum, The Lion and the Cobra, uit 1987. Op 611, hier is Troy.

0: Ja, je bent ervoor of je bent er tegen. Zo was ze, extreem natuurlijk, die Sinead O'Connor. De ene vindt het meesterlijk, de andere helemaal niet. Maar zo gaat dat ook in een lijst natuurlijk. De 80s en 90s top 2000. Blij dat je luistert. Heel veel reacties ook. Heel veel gevoelens die loskomen. Dat is tof, want die willen we heel graag horen natuurlijk. Zometeen komt er Nederlandse pop aan van Frank Boeien. Zwart-wit en ook...
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Deze heerlijke hit samen met Wyclef Jean. Uit 1999. Whitney Houston en My Love Is Your Love ga je nog horen voor 11 uur. En dat op nummer... Je bent weer kwijt, hè? 607.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

0: Undercover blies een hit van Jerry Rafferty nieuw leven in. En die vond die dansversie maar niks. Hij vond het echt beneden alle pijn. Pijl, maar ja, de royalties van 1,5 miljoen pond, die zullen misschien wel een en ander verzacht hebben. Je hoort de Baker Street in de 80s en 90s top 2000. Dankjewel voor het stemmen, ook de afgelopen weken. Dankzij jullie is het zo'n fantastische lijst geworden. Je kan het nog altijd doen voor de top 10. Swipen of liken. Dat doe je in de app of op nostalgie.be. Je hebt nog een paar dagen de tijd, dus niet te lang meer wachten als je nog ja, die top 10, die volgorde daarvan mee wil bepalen. Wie er ook gestemd heeft de afgelopen weken, dat is Adeline. Ja, dat was nog even Baker Street, het origineel. Wilde ik ook nog even laten horen, maar natuurlijk ken je dat nummer. Maar Adeline heeft dus ook gestemd.
1: Hallo, ik ben Adeline uit Zeelen en hoewel ik geboren ben uit 1995, kies ik toch nog altijd vooral drie platen uit de jaren 80, waaronder Bruce Springsteen, The Waterboys en Prince. En gelukkig komen die allemaal voor in deze top 2000.
0: Dat is inderdaad waar. De jonge mensen die van de 80s en de 90s houden, ik hoor het graag. Dit is ook een cover, maar wel met de originele uitvoerder erbij.

0: hartverscheurend, hè? Whitney Houston en Wyclef Jean in 1999. Toen een liter diesel gemiddeld zo'n 26 frank kostte. Dat is ongeveer 66 eurocent. En vandaag tikken we af op een recordprijs van 2,50 euro. Ik heb het even laten omrekenen. Dat is ongeveer een stijging van 281%. Daar word je niet vrolijk van natuurlijk. Maar wij gaan wel lekker door met de lijst. Na 11 uur.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: En we nemen meer de fiets of het openbaar vervoer. Voilà. Bruce Springsteen en Hungry Heart. In de helft van de hits van Bruce waarop je gestemd hebt. Hij schreef het voor de Ramones, maar bracht het toch zelf uit. En je hoort hem zo meteen.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Knaldi!
8: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
14: Natuursteen, parket in Bermo.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 10:55. Het nieuws met Bart van Langehoven. Betalen we deze winter meer voor ons aardgas?
15: Ja, je had het er net nog over, zeker. Hè? Want in de haven van Zeebrugge leveren maar 3 tankers de komende 14 dagen Russisch gas. Opvallend minder dan normaal. Komt natuurlijk door die oorlog in het Midden-Oosten. Maar het is een beetje bizar, want de winter komt er straks aan. En dan moeten onze gasreserves toch genoeg aangevuld worden. De ondergrondse opslagplaats in Loenaat bijvoorbeeld, bij Bust-Wezel in de provincie Antwerpen, is maar voor 60% gevuld. Want door de sluiting van de straat van Hormuz en speculanten die rekenen op hogere gasprijzen, verloopt die aanvoer traag. Bij een strenge winter zouden we dus wel eens serieus kunnen meer moeten betalen. En dan is er gelukkig beter nieuws als je stookolie wilt tanken, want vanaf morgen betaal je daar minder voor, zo'n 9 eurocent. Als je minstens 2000 liter bestelt, dan kost je dat maximum 1,47 euro per liter. En scholen gebruiken al maar vaker de extra middelen die ze krijgen voor beginnende leerkrachten. Voor andere zaken doen ze dat. De directies gebruiken die dan bijvoorbeeld om goede jonge onderwijsmensen toch bij de school te houden als die door besparingen dreigen te vertrekken. Voorlopig mogen scholen dat blijven doen van de Vlaamse onderwijsminister Demir. Die voorziet jaarlijks bijna 50 miljoen euro aan zogenaamde inductiemiddelen voor startende leerkrachten. Vooral om hen extra te begeleiden in de eerste jaren dat ze lesgeven. Maar dus 6 op de 10 scholen gebruiken die middelen voor andere dingen.
1: Nostalgie weer.
15: Stilaan klaart het op en schijnt soms de zon bij 21 graden. Morgen vrij zonnig met wolkenvelden en tot een aangename 23 graden. Donderdag begint bewolkt, daarna opklaringen bij 19 graden. En vrijdag is dan weer die stralende herfstdag met volop zon en tot 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
16: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
16: We are music, yeah.
6: nummer 606.

Met weer al heel veel synthesizers. Zo typisch voor de jaren 80. Mattia Bazar en Ticento, ik had het gezegd, hè. Dat er nog Italiaanse hits gingen passeren. In de 80s en 90s, top 2000, top 605. Misschien bracht jij vroeger van vakantie van Italië ook nog zo wel singeltjes mee. Ik deed dat vanuit Spanje heel vaak. Misschien deed jij het vanuit Italië. En wat bracht je dan bijvoorbeeld mee? Dat mag je mij altijd wel eens sturen in de Nostalgie-app. Dingen die je op vakantie hebt leren kennen, muziek. Verder met de lijst natuurlijk. Op de tweede dag van de week. Flinke duw in de goede richting, denk ik. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Op 604. De

0: El Volo 603 van Zucchero. En natuurlijk een van die Italiaanse hits in de 80s en 90s top 2000.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Op een mooie plaats, nummer 600, gaan we hem horen. Die heerlijke dansmix uit 1995. Two Can Play That Game van Bobby Brown. En ook heel aanstekelijk zometeen al Michael Jackson en Paul McCartney.
2: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Wij zijn
7: de drie
6: van Nostalgie.
1: Binnenkort bij Nostalgie.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
12: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
13: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
12: Ah wel, maar ik ga ook. Hè.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Je informeren voor je gaat renoveren?
16: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
15: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
16: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
15: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nummer 602.

0: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
1: Hey, Sharona hier. Op bij Fluvius luisteren we naar de top 2000 van Nostalgie. Ik heb het zelf niet meegemaakt de jaren 80, omdat ik van 89 ben. Maar het is mij met de paplepel ingegeven de jaren 80 muziek. Wat mijn papa speelde op de

Daar krijg je toch bakken energie van deze van Phil Collins. Susu Studio op nummer 601. En ik kijk al zo uit naar een filmhit op 599. Veel filmhits natuurlijk ook in deze lijst. An Officer and a Gentleman met Richard Gere. Onweerstaanbaar knap was hij in dat uniform. En Deborah Winger, dat was zijn liefje, want hij werd verliefd. Het was een jonge gast die piloot wilde worden. En tijdens een zware opleiding dan verliefd wordt. En ja, dat zorgt voor wat situaties. Het is heel romantisch. En ik had op mijn kamer een gigantische filmposter van die slotscène. Dat is in de fabriek als hij zijn lief gaat halen. Deborah Winger. Hij neemt haar dan in zijn armen. En dan ondertussen hoor je die hit van Joe Cocker en Jennifer Warnes erbij. Ik heb die poster niet meer. Dat is eigenlijk heel erg jammer. Was je ook van? Laat het dan eens weten. Travel. En voor we wegdromen, nog een dikke danshit van Bobby Brown. Op nummer 600.

0: ben niet de enige met fantastische herinneringen aan An Officer and a Gentleman. En deze song van Joe Cocker en Jennifer Warnes, blijkbaar heel veel als openingsdans gebruikt. In september 1985 bij Marleen, maar ook nog recenter. Op het trouwfeest in 2008 van Dieno, de openingsdans ook. En Esmeralda stuurt, dit liedje was 9 jaar geleden onze openingsdans op ons huwelijk. Onverslijdbaar dus die. Up Where We Belong stond op 599. In de 80s en 90s, top 2000. Greta stuurt ook nog zeker van, toppunt van romantiek. En voor Christa was het haar eerste film met haar eerste liefje. Ik was toen 16 en dat is een zalige herinnering. Kan ik me voorstellen. Helmut Lotti, 2 hits van hem in de 80s en 90s, top 2000. En blijkbaar houden jullie van zijn Ghost Classic periode. You'll Win hebben we al gehad. En zo dadelijk is er Terry Tomba. Hij begreep niks van de originele tekst, Helmut Lotti. Ook echte Italianen blijkbaar niet, omdat het een heel oud nummer is en het onduidelijk was gezongen. En dus heeft Helmut blijkbaar die tekst zo ongeveer verzonnen.
1: Wat is ook Napolitaans. En ik heb toen gewoon een blad papier genomen. Ik ben fonetisch dingen beginnen noteren, maar ik heb er een halve grap van gemaakt. Ik had ook dubbele L'en met afkappingstekens erachter en zo opgeschreven, omdat het er Italiaans zou uitzien.
0: Ja, als je dacht dus dat het Italiaans was, dat je mee zong met Helmut. Niet dus. Hij wist zelf ook niet precies wat hij aan het zingen was. Maar het werkte wel en werd een grote hit. Zometeen dus op 598.
2: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En deze komt er ook nog aan voor 12 uur. En voor Marcia, de jarige Marcia, mag nog wat een berichtje sturen. Hè? De eerste hit van Kim Wilde, Kids in America. Straks op 594.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Stel, ik wil leren traden.
4: Ja?
3: Hoe begin ik daar dan aan?
4: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
3: En hoe leer ik het in de praktijk?
4: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
3: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
4: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
3: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
4: Kijk op belgiantradingacademy.be.
3: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
5: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
6: Reizen Lauwers.
5: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
6: Reizen Lauwers.
7: Hé, hey, Lamanneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
8: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
2: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra. Nostal.

Police in 1981. Every little thing she does is magic. Op 597. In jouw 80s en 90s top 2000. Rick Astley heeft vanochtend op zijn Instagram-pagina belangrijk nieuws gedropt. Namelijk, hij gaat opnieuw een fantastische kerstshow geven. Dat is de Swinging Christmas Show. En dat in die iconische Royal Albert Hall in Londen. Het gaat allemaal gebeuren op 9 december. Je kan je al inschrijven voor een pre-sale. En de officiële verkoop van de tickets is, ik denk, aanstaande vrijdag 25 september. Ik denk dat dat heel tof moet zijn. Rick Astley met zijn hele warme stem die kerstnummers zingt. Ik zou er ook wel bij willen zijn. Dat gaan we toch eens checken. Misschien een weekendje Londen daarbij boeken. In kerstsfeer. Dat is natuurlijk allemaal peperduur, hè? Maar wel heel tof. In ieder geval, als je erbij wil zijn, check it out. De officiële Instagram-account van Rick Astley. Daar vind je alle info. Together Forever, dat is ook een van zijn hits natuurlijk. In de 80s en 90s, top 2000.

0: Zo, 595. Louise. Nee, niks Louise. Het is Marcia. Hi. Voilà, meer kon ik niet verzinnen. Happy birthday.
1: Dankjewel. Een toeterke vind ik altijd leuk.
0: Ja, dat is leuk, ja. Hè. Hoe voel je je?
1: Goed. Eigenlijk, ja. Was eigenlijk al een vrij gewone dag tot nu toe. Met toch last minute fruit proberen vinden voor de kinderen, omdat de druiven rot waren. Je kent dat al. Last minute ochtendstress. Maar voor de rest wel heel leuk.
0: Ja, maar je kan nu genieten, hè. 3 uur lang. De luisteraars gaan nu soigneren met veel wensen. Dat ben ik nu al zeker.
1: En goede muziek ook.
0: En weer al goed weer. Je zei dat al straks. Het is altijd goed weer op mijn verjaardag.
1: Ja, het is een favoriete trouwdatum ook, hè. 1 of 22 september,
0: is
1: blijkbaar.
0: Dat?
1: Door het weer, heb ik gehoord.
0: Mijn broer is ooit getrouwd op 23 september, dus dat zit daar wel heel dichtbij. Oh. In ieder geval, geniet er ook van.
1: Dank
0: je. Een hele dikke proficiat. Ik heb er nog eentje. En Ben heeft gestuurd. Toen Kids in America uitkwam, had ik mijn eerste auto, een Renault 5 Turbo. Nu, 45 jaar later, wacht ik mijn Renault Alpine. Dat is een keisje bak, zeg.
1: Ongelooflijk.
0: Dat hij dat nog weet.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: We zijn al bij 593 straks. En daar heb ik Moloko mee voor jou. Sing it back, komt eraan.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Bessimo!
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Dom vier chefs van Jam, met z'n weeren.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, gewoon, hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas.
12: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
0: Dit was jouw nummer 481 in de 90s top 590. Nu het beste uit de jaren 90
4: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
0: In de app of op nostalgie.be. Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven natuurlijk. Gezinnen voelen zich minder optimistisch, Bart.
15: En ze vertrouwen ook onze economie iets minder, blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank. Die spreekt over het laagste consumentenvertrouwen sinds mei van dit jaar. Gezinnen denken dat ze komende maanden minder zullen kunnen sparen, maar ze denken niet dat ze minder geld zullen kunnen hebben of hun job gaan verliezen. Goed nieuws voor als je stookolie wilt tanken, want vanaf morgen betaal je daar minder voor, zo'n 9 eurocent. Tenminste, als je 2000 liter bestelt, dan kost je dat maximum €1,47 per liter. Amerikaanse president Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders zoals CNN, MS Now en Politico. Want hun journalisten die mogen het Witte Huis niet meer binnen sinds afgelopen weekend, omdat Trump vindt dat ze leugens schrijven. Fake news dus. De televisiezender stapte meteen naar de rechtbank om dat verbod aan te vechten. Dan nog tennis. Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Singapore. Verloor meteen haar eerste wedstrijd tegen de Russische Prozorova in 3 sets 5-7, 7-6 en 6-2. Na bijna 3 uur tennissen. Ook Elise Mertens speelt daarmee in Singapore. Maar als vierde reekshoofd was ze vrij in die eerste ronde. Mertens won vorig jaar ook het toernooi van Singapore.
0: Nostalgie weer.
15: Stilaan klaart het op en schijnt soms de zon bij 21 graden. Vanavond is het dan licht bewolkt. Morgen vrij zonnig met soms wolkenvelden. Een aangename 23 graden. Donderdag begint bewolkt en na opklaringen 19 graden. Vrijdag een stralende herfstdag met volop zon. En 22, 23 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
4: Met Marcia.
1: Nou, jarig zijn, dat trakteren zeker. Oh wel, ik geef een rondje met de beste muziek uit de 80s en de 90s. School. Ik heb beats van Moloko voor een beetje extra schwung op het werk. Sing it back.
16: We are music.
0: €593.

0: Maloko. Uit het staartje van de 90s. Dankzij jouw stem op 593 vandaag.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Merci voor alle lieve berichtjes. In de nostalgie heb ik moet zeggen, de eerste dag van 38 zijn valt al heel goed mee tot nu toe. En een dikke kus ook voor jou, als jij ook aan het vieren bent vandaag of iemand kent die aan het vieren is. We gaan samen met zoveel goesting knallen met jouw 80s en 90s top 2000. De soundtrack van onze jeugd. Al die mooie herinneringen die zo heel even weer tastbaar worden door de muziek die toen op de radio was. Komt helemaal goed met jouw nummer 592 nu van een

You Bring On The Sun, London Beats. Tussen de 2000 grootste hits uit de 80s en de 90s hier bij Nostalgie. En daar zitten ook een pak songfestivaltoppers tussen. Hier zijn we bij Liliane St-Pierre in haar zwarte 80s broekjurk. Met een boodschap van vrede en verbondenheid. Winnen deed ze niet die avond, maar schitteren absoluut wel. Op 590, Soldiers of Love.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, zalig dit. We komen bij de betere R&B-groepjes uit de 90s nu. Boyz II Men komt eraan over 2 minuutjes. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
11: De 80's.
12: Top in orde.
11: En 90's.
13: Top 2000.
14: Nostalgie. 589.

Nostalgie-app. En het zal ver de laatste nog niet zijn, lieve Natasha. Boys to Men en The End of the Road. Mag ik dankzij jouw stem op 589 zetten in de 80s en 90s top 2000. En van Boys to Men gaan we rechtdoor naar de elektronische muziekscène in Düsseldorf. De vroege 80s. Toen je meer en meer nieuwe Deutsche Welle zag liggen in de platenbakken. Hè. Meestal Duitsstalige nummers met een vrij cool, soms bijna mechanisch geluid. Veel synthesizers. En allemaal op hun eigen manier met een hoekje af. Oftewel zat er een bevreemdende tekst in. Oftewel een afwijkende songstructuur of zo. Enfin, het waren songs die heel anders binnenkwamen dan de doorsnee Madonna-hit in de jaren 80. Een boeiend assortimentje geworden uiteindelijk. Waar ook Danny de Bakker een paar favorieten tussen heeft zitten. Hij heeft onder andere op deze Rheingold gestemd. Hypnotiserend bijna. Draaiklang Dimensionen op 588.

Ik ben Tim uit Deurne. Ik heb een inzending van de top 80s en 90s ingestuurd. Allemaal van UB40, daar ik groot fan ben. En ze binnenkort voor de 10e keer live gaan zien. 80s en 90s tot 2000.

UB40. 587 in onze 80s en 90s reis met Falling in Love with You. En onze 80s en 90s top 2000 vliegt echt alle muzikale windrichtingen uit. Ik vind het geweldig. Merci nog eens voor de stemmen, want zonder jouw input geen toplijst natuurlijk. We gaan terug naar de late jaren 90 nu. Naar die heerlijk brutale songs van The Offspring. Ze stonden deze zomer nog live op Graspop. De hogere noten liggen tegenwoordig een beetje moeilijker voor frontman Dexter. Ik denk dat we daar niet onnozel over moeten doen. Maar het gaat niks veranderen aan de flashback die je krijgt naar skaten op straat met deze bende ongeregeld in je Walkman. Pretty Fly op 586.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Op naar Sheila E. en Prince op de achtergrond. Love Bizarre komt eraan.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
0: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
3: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje om te doen.
0: Want heel af en toe...
4: Ik vind wel dat Stellatje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
0: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
5: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
6: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
7: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuffen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
0: En 90s top 2000
1: met Marcia.
0: Nostalgie 584.

0: Top 583, Meccano, Hijo de la Luna.
1: De 80s en 90s, Top 2000.
0: Michel is er ook van aan het meegenieten in de Nostalgie-app. En hij ziet zichzelf met al die songs uit de 80s en de 90s terug chauffeuren voor zijn zoon. Onder andere naar zijn allereerste concert in Vorst Nationaal. In welke band ze daar gezien hebben, staat er niet bij in het berichtje. Maar het is wel een heel leuke vader-zoonavond geworden uiteindelijk. En het zijn die momenten waar we op mikken, hè, die je voluit gaat kunnen herbeleven hier bij Nostalgie in onze 80s en 90s top 2000. Zometeen heb ik voor jou een klassiekertje toch wel op trouwfeesten. Om een lieve, zachte slow op neer te zetten. Samen dansen op één tegel. Dat soort song dat ons ook heel even weer doet beseffen hoeveel die ene persoon eigenlijk wel betekent voor jou. En de woorden in die song zijn zo belachelijk goed gekozen. Pik er gerust een paar van en stuur ze even door naar iemand die je graag ziet zometeen. Het zijn die kleine gebaartjes waar we elkaars dag ook weer een beetje mooier mee maken. Hè. Komt eraan naar deze Sister Sledge All American Girls 582.

0: kwartje vol, zeg. Met Van Morrison op 581. Have I told you lately, maar zo schoon.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Ja, en dan een stijlbreuk. 90s beat van Paradiso opkomst.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
5: Ben je op zoek naar je eerste job?
6: Zo klaar voor.
5: Of is het tijd voor een carrière-switch?
6: Ja, zo klaar voor.
5: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
5: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier. Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
8: Lekker.
7: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
8: Zalig, vertel me meer.
7: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
8: En dat alles op maat van ons budget?
7: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
9: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
1: Europabank. De bank die durft.
0: Nostalgie. 2-1 al. Tijd voor nieuws met Vrouwtje Kaljon. De bouwbedrijven waarschuwen voor forsere prijzen.
10: Ja, want bouwbedrijven zijn opnieuw duurder geworden, dat zegt Bouwfederatie en Bild. De prijs van plastic steeg het afgelopen jaar met meer dan 20% en ook onder meer bakstenen en staal werden meer dan 10% duurder. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Bouwfirma's vrezen dat de prijzen nog verder zullen stijgen en daardoor werken ze steeds meer met dagprijzen of prijsherzieningen, waarbij ze de prijzen achteraf nog kunnen aanpassen. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van sociale fraude voor bijna €190.000. Dat meldt het arbeidsauditoraat. De tandarts liet 2 medewerkers standheelkundige ingrepen uitvoeren terwijl ze niet het juiste diploma of een RISIF-nummer hadden. Ze zouden onder meer verdovingen hebben toegediend en tanden ontzenuwd. De medewerkers stapten zelf naar de politie omdat ze verplicht en bedreigd werden. Het onderzoek loopt nog. Tennis. Alexander Blok speelt volgende maand ook op de European Open in Brussel. Dat meldt de organisatie. Blok moest begin deze maand nog opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Hij sukkelde met blessures en moest verplicht rust nemen. Ook Ciso Bergs en Rafael Collignon zijn erbij op de European Open, net als David Goffin. Want voor hem wordt het een extra speciaal, want het is zijn allerlaatste toernooi. De European Open vindt plaats van 17 tot en met 25 oktober. En toch ook nog even opletten als je met de auto onderweg bent in de omgeving van Antwerpen. Want op de ring richting Nederland is een ongeval gebeurd ter hoogte van Deurne. 2 rijstroken zijn er versperd. Er staat een lange file. Op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen-West schuif je ruim een uur aan. En ook op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost staat een uur file.
1: Het weer met Erwin Franks.
11: Vanmiddag breekt op meerdere plaatsen de zon door. Al blijven er ook wolken voorbij trekken. Het is erg rustig, staat nauwelijks wind en het is zacht tot 20 graden. Vanavond, vannacht, ontstaat er lokaal opnieuw nevel en mist. En daar starten we morgen vroeg ook mee. Eens dat grijs is weggetrokken, komt de zon af en toe tevoorschijn. Al blijft de kans op een buitje wel bestaan. Donderdag en vrijdag is het grotendeels droog. Het is rustig herfstweer en het wordt stilaan warmer tot 23 graden.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
12: Met Marcia.
1: We are music. Yeah. 580.

0: zwoele Eyes Without a Face van Billy Idol in dag 9 al van onze nostalgische reis.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Hebben ze allemaal samen gestemd. Al die 2000 songs die de 80s en de 90s terugbrengen in ons leven. Ik zie in de app dat voor Nico Keimolen dat heel eventjes terug in het jeugdhuis staan is. Lekker pingpongen en belachelijk goedkope pintjes drinken met Bon Jovi in de boksen. Of Guns N' Roses, die heeft hij ook vaak gehoord daar in het jeugdhuis. Twee kleppers van bands die we zeker nog een paar keer gaan tegenkomen tussen nu en vrijdagavond. Komt in orde. Goeie tijden, ze lijken vervlogen, maar hier bij Nostalgie voelen ze dichter dan ooit. Hier is Tiffany nu op 578.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Breakfast at Tiffany's, jazeker. Die Blue Something doet ook mee op 577 zometeen.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
14: Ja, nog 1 meter. Oh.
15: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
16: Vandaag Opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: En 90's tot 2000.
3: 577.

576. Billy Ocean, are you ready? Eventjes duimen tussendoor dat Arno zijn dochter ook ready to go is. Die is op dit moment haar praktisch rijexamen aan het afleggen, lees ik in de Nostalgie-app. En Arno is helemaal op van de zenuwen in haar plaats. Ik begin dat zelf ook een beetje te begrijpen eigenlijk, Arno. Mijn kinderen zijn nog klein, absoluut nog niet klaar voor een rijbewijs. Maar als ouder heb je vaak nog meer stress of zenuwen dan die mannetjes zelf op zo'n spannende dag. Dat is ongelooflijk. Enfin, ik duim. Hopelijk goed nieuws straks. En ondertussen een beetje afleiding zoeken, hè, met de volgende held in jouw 80s en 90s top 2000. Elton John met een break-up song, maar dan zonder grote ruzie of gedoe. En hij maakt er zelfs een simpel en zacht gegeven van eigenlijk. Want soms groeien twee mensen uit elkaar. Soms gaat het niet meer en moet je elkaar loslaten. Ook dat is het leven. Op 575, seks.

0: 574 New Kids on the Block. Tonight is er ook bij in jouw 80s en 90s top 2000. Onderweg naar een icoon. Van wie je weer een pak persoonlijke spullen in huis kan halen. Binnenkort. Enfin, als je budget het toelaat. Want als ik zo naar die prijzen kijk. Jongens toch. Daar kom ik later nog wel op terug.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Eerst langs Golden Earring. Twilight Zone zet jij op 573 zometeen.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: 10% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
3: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Je informeren voor je gaat renoveren?
7: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
6: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
7: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
6: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
10: Reizen Lauwers.
9: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
10: Reizen Lauwers.
11: De 80s en 90s top 2000
12: met Marcia.
13: Nostalgie 573.

0: Ja, vrees hem goed aan het benutten, deze Twilight Zone.
1: No connection can get through, where are you?
0: Zie, daar word ik content van, zeg.
1: Well,

0: 80s en 90s top 2000. Lekker meezingen met al die songs die jouw jeugd en al die goede herinneringen terugbrengen. Net dus Golden Earring nog. Op, ik moet al eventjes pieken op de lijst. 573 zijn we beland. Merci voor het enthousiasme, Free. Doe vooral zo verder. We gaan naar een speciale nu toch wel. In de carrière van LL Cool J. En dat is een song waarmee hij soort van de weg heeft vrijgemaakt voor iets meer kwetsbaarheid binnen het rap- en hip-hop-genre. Wat er toen absoluut nog niet was. Hè. We zijn dan eind jaren 80 zoiets. Hij stond zelf toen ook bekend, LL Cool J, als een stoere, zelfzekere gast. Maar hier ga je hem dus in een totaal andere kant horen. Iemand die ook gewoon nood heeft aan liefde op het einde van de dag. Iemand om graag te zien en een keer goed vast te pakken en eens goed mee te kunnen babbelen af en toe. En nog andere dingen ook waarschijnlijk. Maar daar gaan we nu niet over uitweiden. I Need Love van LL Cool J. 572 in onze trip.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a

0: 90s en 90s top 2000.
1: Dag Nostalgie luisteraars, ik wil jullie laten weten dat er ook vanuit Sint-Niklaas wordt geluisterd naar de geweldige 80s en 90s top. En als grote Queen fan heb ik mijn best gedaan om al die nummers zo hoog mogelijk te krijgen. Nostalgie, it's a kind of magic.
2: 571. It's a kind

Magic. Er komen over een dikke week weer een paar persoonlijke spullen van Freddie Mercury op de markt. Je kan onder andere bieden, zie ik, op handgeschreven songteksten. Een microfoon staat er ook tussen. En dan het pronkstuk, de piano, waarop hij een pak Queen-songs heeft gecomponeerd. We gaan, denk ik, met veel zijn die er de centjes niet voor hebben. Maar altijd tof wel om die spullen eens van dichtbij te kunnen zien, toch? Als je graag eens meeloert, leuke foto's te zien op de website van Veilinghuis Prop Store. Hier zijn we bij Diana King nu. 570.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: All the boys think she's a spy. She's got Patty Davis eyes.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf €19.900.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Liefst jij de rest maar.
9: Oké.
7: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
12: En zo is het al 2 uur. Tijd voor je nieuwsupdate met Vrouwtje Kaljon. Er komt een nieuw meldpunt over borstkanker, vrouw.
13: Ja, Pink Ribbon lanceert een meldpunt voor mythes en misinformatie over borstkanker. Je kan er vanaf 19 oktober terecht met al je vragen of bedenkingen. Experten zullen dan wetenschappelijk onderbouwde informatie uitwerken en verspreiden. En die correcte informatie is nog altijd nodig, zegt Marleen Vinoost van Pink Ribbon.
14: We weten dat er heel wat misinformatie circuleert op social media en we merken dat vooral de jongere groep vrouwen, en dan denk ik tot en met 39 jaar, dat daar meer misverstanden en fake news over borstkanker circuleert, namelijk dat deodorant borstkanker kan veroorzaken. Wel 10% van de jonge vrouwen denkt dat dat het geval is. Dat zijn zaken die we zien opduiken, waar dat we eigenlijk al jaren weten dat dat absoluut geen verband is, dat dat mythes zijn.
13: En 6 op de 10 vrouwen kennen ook nog onvoldoende de alarmsignalen. Federaal minister van Energie Mathieu Piet gelooft niet dat kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 nooit meer gebruikt kunnen worden. Dat heeft die gezegd in de Kamercommissie. Eerder deze maand bleek dat de reactoren onherstelbaar beschadigd zouden zijn na staalafnames van uitbater Engie. Maar minister Bies spreekt dat tegen en zegt dat het technisch onderzoek nog loopt. De federale regering wil meer inzetten op kernenergie en onderhandelt nu ook nog met Engie. En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn er erg aan toe. De schutter vluchtte eerst weg, maar de politie kon hem intussen oppakken. Ook zijn ouders en grootvader zijn opgepakt. Het wapen dat bij de aanval werd gebruikt lag bij de grootvader. Het is niet duidelijk wat het motief is van de schutter.
10: Nostalgie weer.
13: Stilaan meer opklaringen en vrij zonnig met maximaal tot 20 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag afwisselend wolken en opklaringen en 19 graden. En vrijdag belooft dan weer een stralende dag te worden met veel zon en 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
15: We are 80s. We are 90s. We are
10: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
15: Met Marcia.
10: We are music. Yeah. Nostalgie. 569.

0: 569. Kim Carnes en haar Betty Davis Eyes.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En we blijven nog eventjes in de 80s voor je volgende topper. Een paar jaar later, we zitten dan eind jaren 80. Een dikke hit van bij onze Noorderbuur.

Inner City. Als je dit hoort, dan begint het toch een beetje te kriebelen, hè, voor onze 80s en 90s party. Vrijdag 30 oktober in de Carré. Gisteren bij Sean en Lenke zijn er nog twee heel toffe namen bijgekomen. Ook op de affiche Two Brothers on the Fourth Floor. En Good Shape, die komen ook al af. En het enige wat jij moet doen, is gewoon je dansbenen meebrengen. En een kaartje scoren op nostalgie.be. Of met een beetje geluk win je ze zelfs gewoon. En sta op met Veronique de Kok morgen vroeg hier bij Nostalgie. Hier en nu genieten we van de Cars in jouw 80s en 90s top 2000. Drive 566.

0: straks in de 80s en 90s Top 2000.
1: Hoe hoger we klimmen, hoe beter het wordt. Van Elvis, Dire Straits krijg je zo meteen.
2: Een actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Mednauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
14: Ik ben het beu!
15: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe ver door, lievers?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
16: Da, Simo!
17: Droom je van de bergen?
18: Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
0: De 80's.
19: Top in orde.
0: De 90's. Tot 2000. Nostalgie. 565.

0: Michael Jackson, nog steeds in de running trouwens om jouw nummer 1 te worden.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Zijn Billie Jean staat bij de hoogste 10 in onze 80s en 90s top 2000. Je kan trouwens nog altijd stemmen op jouw favoriet tussen die 10. Ga gerust maar eens kijken, nostalgie.be of in onze app. En dan hoor je het resultaat nu vrijdagavond hier bij Nostalgie. Ondertussen wordt er ook ver voorbij de grenzen meegeluisterd, zie ik in de app. Dirk Broekaert stuurde een fotootje vanuit Italië met zicht op de Dolomieten in de verte. Koen de Meulemeester heeft de Nostalgie-app dan weer mee op het strand in Lanzarote. Zalig. Vakantie vieren met de beste muziek erbij. Geniet ervan, want we gaan nu naar een heerlijk figuur uit onze new beat scene. Lekker diep in de 80's. Peter Renkens. En zijn grote, ranke verschijning. Zijn kamerbrede grijns. Die expressieve mimiek. Ook, of vooral zijn strakke, knotsgekke politielook met spierwitte handschoenen. This is the sound of sea. En zo maar boven, je robotachtige danspasjes, want je gaat ze nodig hebben voor confetti's hier op 563. Dikke merci hiervoor.
2: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: met een slim gepikt sampletje van Sister Sledge. Je hebt eigenlijk heel de tijd goesting om He's the greatest dancer te zingen. Maar kijk, dat is nog iets te vroeg. Die gaan we niet mee kunnen nemen, vrees ik. In een 80s en 90s strip. He's the greatest dancer van Sister Sledge. Van Will Smith gaan we recht naar level 42 nu.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Love Games. Krijg je over een dikke minuut op 561.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Wij zijn
6: de drie
5: van Nostalgie.
1: Binnenkort bij Nostalgie. Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
7: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
1: Want heel af en toe...
8: Ik vind wel dat Stellatje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
1: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel hondenkoekjes.
9: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
1: De 80s en 90s top 2000
10: met Marcia.
1: Nostalgie 561.

het slappende basgitaarwerk van Mark King. Staat op 561, Love Games van Level 42. En dan gaan we nog eens genieten samen van schitterend werk uit eigen land. Annemie Klerks en nog zoveel anderen hebben er mee voor gezorgd dat we Luc de Vos twee keer gaan horen in onze 80s en 90s reis. Dus Mia staat hoog in de finale dag waar hij hoort. Maar nu ook al eens op 560 met Lieve Kleine Piranha. Hier is ze goed.

De geweldige Whitney Houston, Saving All My Love For You, op 559 in jouw 80s en 90s top 2000. Ondertussen een vraagje van Dominique Verhelle in de app. Kunnen jullie na de nummer 1 niet gewoon terug naar 2000 gaan? Dit is zo'n leuke top. Oh, laat ons vooral nog niet nadenken over het zwarte gat na die grote finale dag vrijdag. Maar wat je wel kan doen, lieve Dominique, is gewoon volle bak genieten van de 80s en 90s top 2000 replay. Jawel, elke avond vanaf 9 uur. Dat is het moment om alles te horen wat je gemist hebt die dag. Opnieuw. Hoe zalig is dat? En hoe tof wordt het in de file zo meteen met Sean en Lenke erbij. Ze hebben een dijk van een Bryan Adams mee.

0: Ik zit met een probleem. Onze Sean is er nog niet. Ik heb Lenke wel al gezien, maar ik zit hier in de studio en ik moest een bedje klaarzetten. Dus ik doe dat bij deze. Maar allee! Allee!
1: Happy birthday to you.
0: Kijk toch?
1: Happy birthday, dear Maxima.
0: Het is met taart.
1: Happy birthday to you.
0: Oh, dat is kermisant. Oké, dat is mega lief. Dank u.
2: Ik kon nu toch niet mijn lege handen naar huis sturen.
0: Oh, dat is mega lief. Ik heb hier net mijn favoriete taartje gekregen. Een stukje Braziliaanse taart. Waarvoor dank. En een keileuke slinger. En de liefste collega's. Zeg nog eens dat bij Nostalgie niet de plezantste zender is. Het is toch waar.
2: Los Marcia.
0: Ik ga dat opfretten dan. Hè. Veel plezier met Sean en Lenke.
3: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Het is met Cotton Eye Joe straks. Hè.
3: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim. Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
6: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
6: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
3: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
9: Nostalgie. Goedemiddag, zo werd het bijna. 3 uur het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. De Vlaamse regering zit samen over de begroting.
10: Ja, want naast de federale ministers moet ook de Vlaamse regering op zoek naar bijna 2 miljard euro om de begroting in evenwicht te krijgen. Minister-president Diependalen legt nu een besparingsplan op tafel. Wat er precies in staat is nog niet echt duidelijk, maar de voorbije dagen kwamen er al enkele opties naar buiten, zoals het knippen in de subsidies van bedrijven en het niet vervangen van ambtenaren. De deadline is krap. Volgende week legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pink Ribbon lanceert een meldpunt voor mythes en misinformatie over borstkanker. Je kan er vanaf 19 oktober terecht met al je vragen of bedenkingen. Experten zullen dan wetenschappelijk onderbouwde informatie uitwerken en verspreiden. En die correcte informatie is nog altijd nodig, zegt Marleen Finoelst van Pink Ribbon.
11: We weten dat er heel wat misinformatie circuleert op social media en we merken dat vooral de jongere groep vrouwen, en dan denk ik tot en met 39 jaar, dat daar meer misverstanden en fake news over borstkanker circuleert, namelijk dat deodorant borstkanker kan veroorzaken. Wel 10% van de jonge vrouwen denkt dat dat het geval is. Dat zijn zaken die we zien opduiken, waar dat we eigenlijk al jaren weten dat dat absoluut geen verband is, dat dat mythes zijn.
10: 6 op de 10 vrouwen en mannen kennen ook nog onvoldoende de alarmsignalen. En de bekende Brusselse advocaat Xavier Magnier is overleden, dat melden Waalse media. Hij pleitte in veel grote rechtszaken, maar is vooral bekend als voormalig advocaat van kindermoordenaar Marc Dutroux. Magnier blikte 2 jaar geleden nog terug op het proces Dutroux. Het was naar eigen zeggen de ergste zaak ooit in zijn carrière als advocaat. Magnier werd 91.
3: Nostalgie weer.
10: Stilaan meer opklaringen en vrij zonnig met maximaal tot 20 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag afwisselend wolken en opklaringen en 19 graden. En vrijdag belooft weer een stralende dag te worden met veel zon en 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
3: De 80s en 90s top 2000.
12: Sean en Lenke.
9: Onze lijst zit boordevol dancefloor fillers. Er konden ze wat van in de jaren 90. Ik heb op de volgende zelfs als 10-jarige nog staan jumpen op het kerstfeest van een basket. Nu jij nog. Rednecks en Cut My Joe. Op 557.
13: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

0: 7. De 8e van 13 noteringen voor Bryan Adams.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Fijne dinsdagmiddag. Ja, dinsdag, dat zou ook de meest stressvolle dag in de week zijn op het werk. Maar niet vandaag.
0: Nope.
2: Want de beste manier om stress tegen te gaan, dat is gewoon de 80s en 90s herbeleven. Doen we samen hier tot en met vrijdag. Dan weten we ook wie jouw ultieme nummer 1 is. Hè. Ligt ook nog niet vast, die top 10. Je kan nog altijd gaan swipen. Je moet maar eens gaan kijken op nostalgie.be of in de app.
0: En ondertussen zitten we, als je meegeteld hebt, aan nummer 555. En daar staat... Daar staan de Boys Town Gang Boys. Die hadden één talent. Ze slaagden erin om na de hoogtijden van de disco toch nog een paar grote disco-hits te scoren. Onder andere met deze versie van Can't Take My Eyes Off You. Cover van Frankie Valli en The Four Seasons. En ligt zo lekker in het gehoor. Zeker op zo'n stressvolle dinsdagnamiddag. Alsjeblieft.

geluisterd. Nostalgie. Nummer 554.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, feestje voor de Gypsy Kings volgend jaar. Groot feest, zeg maar, want in 2027 vieren ze een 40-jarige bestaan. Komen ook naar ons land. In het Kursaal in Oostende zal dat zijn op zondag 6 juni. Zet het in je agenda en zo meteen al in jouw lijst. Bamboleo op 553.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto eruit specialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel. Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas, daar, joh.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
18: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
19: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
18: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
21: Kijk, schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
22: Reizen Lauwers.
21: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
22: Reizen Lauwers.
23: Dit was jouw nummer 481 in de 90s top 590. Nu het beste uit de jaren 90
24: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
23: In de app of op nostalgie.be.
24: De 80s en 90s tot 2000. Nostalgie.
23: Nummer 553.

0: de 80s en 90s top 2000.
1: We are 80s. We are 90s.
0: We are nostalgie.
1: Nummer 552.

0: Miller Band. Altijd goed, Abracadabra. Oh, maar er komt nog zoveel aan.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ja, misschien is het nog een beetje vroeg voor eindejaarslijstjes, maar dat kunnen we denk ik wel al besluiten. De comeback van het jaar die gaat sowieso naar Céline Dion, toch? Echt schoon om te zien. 12 september stond ze voor het eerst terug op podium in Parijs. Waarschijnlijk met knikkende knieken. Ook wel met vertraging. Na 48 minuten, het was al even paniek bij het publiek, kwam ze uiteindelijk het podium op. Maar ze deed het wel. Met tranen, staande ovatie. Ook van Michelle Obama, niet van de minst, door Oprah Winfrey was er ook bij. Heel veel grote sterren zijn naar haar gaan kijken. Ook Rihanna bijvoorbeeld. En toen gebeurde er dit.
2: I made a promise to come back, to be back on stage.
3: Singing live, dat was soms wel een beetje minder toonvast. Maar ze kon het wel nog, zo straffe en lange uithalen. Dat deed ze trouwens een eerste keer in het nummer dat er nu aankomt in onze lijst. Je zag Céline Dion nadien ook echt opgelucht glunderen. En denken, oef, ik kan het nog bij Because You Love Me op 551.

0: Oh, het maakt wat los deze hoor. Peggy stuurt onze openingsdans 29 jaar geleden.
1: En Ilse de Lamper die zegt, deze van Céline Dion had mijn dochter gekozen voor op de begrafenis van mijn vader, haar Pepe. Oh. Ze heeft een heel emotionele betekenis voor ons beiden.
0: Twee handen op één buik, die twee samen. Maar kijk, dat is mooi.
2: De 80s en 90s, top 2000, bij Nostalgie.
3: Nummer 550.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Back to Life. Van Soul to Soul, maar ook samen met Karen Wheeler. Het gaat ook over een bijna doodervaring die zangeres Wheeler ooit meemaakte. Back to Life, however do you want me, however do you need me. Het is dus iets diepzinniger dan jij zou denken, toch?
0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké.
11: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
12: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
0: De 80s en 90s, top 2000.
16: Sean en Lenke.
0: Nostalgie. Nummer 549.

0: 80's en 90's top 2000.
1: Dat was trouwens de zesde en tiende passage voor Bruce Springsteen in de 80's en 90's top 2000 uit 92 was dat?
2: Ja, 92, dat is het jaar waarin Zeg eens voor het eerst op tv te zien was. De originele versie dan toch, hè, want nu helemaal terug met James Cook als host. Maar in de 90's, oh, ik heb daar zo graag en zoveel naar gekeken. Vooral ja, voor die unieke, aanstekelijke bulderlach van Margriet Hermans.
1: Zullen we nog eens bovenhalen hier?
2: Ja.
3: Dat is heel slim te zijn.
4: De 80's en 90's tot 2000 bij Nostalgie.
0: 547.
5: This generation. Rules the nation with Russian.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Je hoeft zelfs de tekst niet te kennen om te kunnen meezingen. Tuttereuren. Problemen op het werk voor jou, Charlotte, want die stuurt net een app. Pst, jongens, ik zit op het werk. Keihard beginnen meezingen en dan denken, ah nee, wacht, je laat hier ooit misschien nog graag uw kop zien. Ja. Kiezen is verliezen, Charlotte, in dit geval. Tom's Diner van DNA featuring Susan Vega, zo dadelijk op 545. It's a
2: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: Je informeren voor je gaat renoveren?
5: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
4: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
5: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
4: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
1: Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En de Vlaamse regering zit samen over de begroting.
10: Ja, want naast de federale ministers moeten ook de Vlaamse regering op zoek naar bijna 2 miljard euro. Minister-president Diependalen legt nu een besparingsplan op tafel die de ministers zullen bespreken. Onderwijsminister Demir van N-VA benadrukt dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar minister van Energie Melissa de Pratere vindt dat iedereen toegevingen moet doen.
11: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA.
10: De deadline is krap, want volgende week maandag wil Diependalen het akkoord voorleggen in het Vlaams parlement. In Antwerpen krijgen 8 mensen celstraffen tussen 3 en 7 jaar voor het ontvoeren en folteren van een havenarbeider. Het slachtoffer was een man van 23. Hij werd 17 uur vastgehouden en mishandeld met een luchtdrukpers. Aanleiding was een ruzie binnen het drugsmilieu. De veroordeelden zeggen dat ze het slachtoffer wilden straffen omdat hij een container verkeerd had geplaatst. En in New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties gestart. Secretaris-generaal Antonio Guterres gaf zijn allerlaatste openingstoespraak, want zijn ambtstermijn loopt na 10 jaar af. Hij had het daarin over de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. De boodschap was duidelijk: het vechten moet stoppen, zegt hij. Verschillende wereldleiders zullen ook nog praten over de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie. En rond deze tijd geeft Amerikaans president Trump een speech. Voor ons land is onder meer buitenlandminister Prevot aanwezig.
0: Nostalgie weer.
10: Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen met maximaal tot 20 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag iets meer wolken, maar wel nog vrij zonnig en 20 graden. En vrijdag en in het weekend veel zon en temperaturen tot zelfs 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s.
0: We are
2: nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
2: Sean en Lenke.
0: Nummer 545.

0: Top 2000.
1: Ja, dat is zo een van de betere mama appelsaps van de 90's, die Wes Alane. Johan die vroeg ook al van, kunnen jullie dat eens vertalen, Wes met Alane? Prachtige schijf, maar voor hetzelfde geld zit hij ons uit te schelden. Ja, dat, kunnen dat vertalen.
2: Ja, we kunnen dat eerst eens vertalen, want zo bezingt hij bijvoorbeeld enkele van de grootste Vlaamse sterren die ooit geleefd hebben, die Wes. Luister maar naar deze Jean-Marie Pfaff, Willy Sommers. Sommers. Voilà, ja, die zitten daarin. Wat ja, nog lenken, we hebben nog wat ingevonden.
1: Hip hip hoera, hip, voor Marcia.
2: Ja, voor Marcia, haar verjaardag vandaag. Maar schoon, kon die beter gemikt hebben. Je moet het wel een beetje willen horen, maar dat is dit. Hip hip hip hoera.
1: Of voilà. Ik zit op toilet, kan je er ook in horen.
2: Als ik zit op toilet. En dan de laatste, die redelijk duidelijk is. Als je hem wil horen ook, luilak, hang je jas op. Je hoort hem twee keer. Jas op. Voilà, zo vlak op de valreep. Eigenlijk kan die nog redelijk goed Vlaams, zie je, Wes.
1: Hè? Eigenlijk wel, ja.
2: En maar dan, over naar de volgende. The Boys van Genesis. En het geweldige Invisible Touch uit 86. De voorlaatste van 6 noteringen voor de band. Op 543 geëindigd. Dankzij jou, want dit, beste vrienden, is jouw lijst. 80s, 90s, top 2000.

0: en Peter Gabriel en Phil Collins er nog bij geweest. Jongens toch.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Super, super, super. Net zoals deze top, al zeggen we het zelf. Maar zoals ik ook al daarnet zei, jij hebt hem samengesteld. Je kan ook nog steeds de top 10 even door elkaar husselen door te swipen in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Je hebt het dus helemaal zelf in de hand.
2: En heel af en toe passeert er in de lijst ook zo'n song waarbij je denkt, ah, kippenvelmoment. Dit is er zo eentje, want dat is een song waar sowieso heel veel persoonlijke herinneringen aan vasthangen. Voor Stef Bos ook een heel emotionele song, want hij schreef dat nummer op het moment dat hij hoorde dat zijn papa kanker had en nog maar een paar maanden zou leven.
3: Ik ben op een zondag naar Veenendaal gegaan, hoorde dat mijn vader ziek was, studeerde toen in Antwerpen. En hadden een gezwel ontdekt in zijn rug en ze hadden gezegd van dat is nog 2-3 maanden. En ik zit daar zo met je vader tegenover je. En ik voelde gewoon, ik moet iets zeggen, maar ik kon dat gewoon niet zeggen. Eigenlijk gewoon dat je van hem houdt.
0: Ja, prachtig toch. Op 540, papa van Stef Bos. Welkom bij Nostalgie, welkom bij het clubje.
4: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Rigueira komt eraan. De mannen van Rigueira die zaten eigenlijk in het leger, maar ze mochten de barakken verlaten toen Vamos a la Playa een dikke zomerrit werd. Kwam dat even goed uit, zeg. Binnen 3 minuten op 541.
2: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja! Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
8: Ja! Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: En, wat gaan we vandaag doen?
10: De
9: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
11: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
9: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
11: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
10: Yay!
11: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
12: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
12: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
13: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
14: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
15: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
0: De 80s en 90s top 2000. Nostalgie.
16: Nummer 541.

Ik ben Dirk en ik ben nu op rondreis in Italië en ik luister heel enthousiast naar de top 2000 van Nostalgie. Tussen tenen en vingers aflikken met hits uit de jaren 80 en 90.

De 80s, 90s tot 2000. Nummer 538.

0: Madness, de band die ska in de jaren 80 wereldwijd op de kaart zette. Na meer dan 50 jaar is het nog altijd feest, hè, met de mannen van Madness. Die stonden op het Cactus Festival deze zomer nog, in juli.
1: Ik stond hier te skanken, ik dacht, Lenke gaat even meedoen, maar nee.
0: Ik vind dat heel raar.
1: Is het raar? Gewoon plezant, dat is pure fun eigenlijk.
0: Heel raar bewegen.
1: Heel raar. Hoe je wilt bewegen, het maakt ons niet uit. We hoeven het ook niet te zien. Doe het vooral in uw living, op het werk of ergens achter de hoek als je wat schaamt. Maar schaam u vooral niet. Meezingen met Madonna, haar allereerste internationale hit nu. Uit 83, de 15e van 23 noteringen op 537. Je hoort ze de komende dagen dus nog 8 keren. Holiday is het.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: De huilende gitaar van Gary Moore. In de jaren 60 en zo nog steviger gitaarwerk bij Skid Row verzorgd en Thin Lizzy en zo. Maar hoe gaat het dan als je wat ouder wordt? Dan wordt de mens al wat rustiger. En dan ging je richting The Blues.
0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
5: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: De 80s en 90s top 2000.
9: Sean en Lenke.
0: Nostalgie. Nummer 536.

0: do.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: We gaan naar 1989, want dat was een heel belangrijk jaar voor de Vlaamse televisie. Want in dat jaar keken we voor het eerst naar de VTM.
2: De
0: zo
2: VTM.
0: Noemden wij dat dan. En ook voor het eerst naar 10 om te zien. En toevallig had Wiltura daar op dat moment het perfecte nummer voor geschreven in 89. Mooi, het leven is mooi. En dat is een song ja, waarmee hij het leven wilde vieren, omdat hij het jaar ervoor een heel zware auto-ongeval had.
2: Dat is juist, ja. Ja, misschien herinner je je dat nog. Vorig jaar in 10 om te zien hebben een heel aantal Vlaamse artiesten nog een ode gebracht aan de wil door Mooi, het leven is mooi in te zingen. Je zal horen, als je goed oplet, Gustav, Meteor was erbij, Peter van Laat van Matsjasje, Aaron Blommaert, Camille, Francisco Schuster, Christophe, Barbara Dex, Bart Kel, vergeet ik nog? Enfin, check maar of je ze zelf herkent.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Rock the Night Europe. Ja, toen ze in 86 de studio indoken, was gitarist John Norum het beu. Met die bekende piepen, de synthesizers van The Final Countdown. Hij wilde echte gitaren horen. En voilà, maar geen vrees, die andere van Europe komt er ook nog aan, hoor.
2: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
8: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons Cookie is nog altijd een dutje aan het doen.
0: Want heel af en toe...
9: Ik vind wel dat Stellatje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
0: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad huppelhondenkoekjes.
10: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
11: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
12: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij

0: Goedenamiddag, het is 4:55 het nieuws met Frauke Kaljon. En Amerikaans president Trump is aangekomen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties.
1: Ja, klopt. Daar geeft hij op dit moment een toespraak op de algemene vergadering. Hij begon die met veel lof voor zichzelf, want volgens Trump is het land sterker dan ooit en is zijn beleid enorm succesvol.
2: America is back and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. America is rising. Our nation is growing. Our power is expanding. Our country is doing better than ever before. And our future is very, very bright.
1: Trump sprak ook over de oorlog in Iran en hij herhaalt dat hij nooit zal toestaan dat Iran een nucleair wapen ontwikkelt. Er zijn volgens hem twee opties, totale vernietiging of een deal. Op de luchthaven van Charleroi zullen ook morgen nog 42 vluchten geschrapt zijn door de staking van de luchtverkeersleiders. Die staken al sinds vorige week woensdag elke nacht nadat de onderhandelingen over een nachtpremies niets opleverden. In totaal konden al meer dan 200 vluchten niet doorgaan. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke stelt een externe bemiddeling voor om het sociaal conflict op te lossen. Burgemeester van Hoeilaart en ex-Kamerlid Tim van den Put verlaat na bijna 30 jaar de partij Anders. De timing is opvallend, want eerder stapte ook voormalig partijvoorzitter Egbert Lachaert op. Volgens Van den Put is Anders de voorbije jaren te veel naar links opgeschoven en herkent hij zich niet langer meer in die nieuwe koers. En in Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen ook 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die het land sinds begin augustus teisteren. Op sommige plaatsen is giftige smog ontstaan. De regering roept inwoners op om mondmaskers te dragen en zo weinig mogelijk buiten te komen.
3: Nostalgie weer.
1: Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen met maximaal tot 20 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag iets meer wolken, maar wel nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag en in het weekend veel zon en temperaturen tot zelfs 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s.
3: We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
4: Sean en Lenke.
3: Nummer 532.

0: 80's en 90's top 2000.
1: En van rock naar hip-hop uit eind jaren 90. Jay-Z die had in New York ondertussen zijn strepen verdiend in de hip-hopwereld. Maar zijn allergrootste wereldhit dankte hij aan een toch opvallende bron. Een schattig wees meisje met rood krulhaar. Hij haalde een sample uit de musical Annie.
2: It's the hard knock life for us. It's the hard knock life.
3: Schattig, hij is een kinderkoortje. Annie viert binnenkort trouwens haar 50ste verjaardag met een gloednieuwe Broadway revival volgend jaar. Hoe dat er zal uitzien, dat weten we nog niet. Maar dit is wel de enige Jay-Z in je lijst.
4: Zeg je de baseline aan.
3: Op 531.
4: Aha.
3: Aha.

0: 80's en 90's top 2000.
1: Als je denkt van, amai, dat is plezant, die 80's en 90's top 2000. Volgende week wordt het ook plezant, want wij gaan op congé met Chance Muziek Café. Volgende week sturen we één duo op trip naar Zuid-Tirol. En dat is echt kei tof, want dat is in een 5-sterren hotel, het Falkensteiner Hotel Kroonplatz, dat je mag verblijven.
2: Voilà, gewoon met z'n tweetjes in Antwerpen in Deurne op vliegtuig stappen met Sky Alps richting Bolzano. Dat hotel waar Lenken hier over komt te spreken, dat is met een zwembad natuurlijk. De berglucht krijg je er gratis bij. Complete rust, alles erop en eraan. Allemaal via Sky Alps Holidays. Als je al wil meespelen, het is pas vanaf volgende maandag dat we eraan beginnen. Hè, in
1: ja, maar
2: Café.
1: Je mag nu al iets sturen.
2: Nu, in de app sturen. Ik wil vakantie, want dat wil je. Dat voelen wij dus. Ik wil vakantie in de app. Dan noteren wij hier jouw naam al. En in ruil krijg je nu op 529 in deze 80s en 90s top 2000 Urban Cookie Collective, The Key and The Secrets.
3: De 80s en 90s top 2000. Bij Nostalgie.

0: Er komen nou heel wat berichtjes binnen. Mensen die op vakantie willen. Volgende week in Chance Muziek Café op Congé. Met Chance Muziek Café. Ik heb ook nood aan vakantie precies. En dan sturen we jou misschien wel met z'n tweetjes richting Zuid-Tirol. Maar dat is voor volgende week. Eerst wat er daar aan komt.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Alice Cooper, jawel, die ruilde in 89 zijn bloederige theater op podium met slangen en afgehakte poppenhoofden en zo in voor een strak leren jasje, een beetje haarlak en een poppy refreintje. En zo scoorde hij een van zijn allergrootste wereldhits op zijn 41ste. Poison! Op 527.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japan.
8: Ibiza. Ruim.
9: Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Knaldi!
14: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
15: Wij zijn
16: de drie
15: van Nostalgie.
17: Binnenkort bij Nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
18: Nostalgie.
1: Nummer 528.

0: de 80s en 90s top 2000. We are 80s, we are 90s, we are nostalgie.
1: Nummer 527.

0: zijn van Alice Cooper. En dan zitten we aan het oepsmoment van deze top 2000, denk ik wel.
1: Ik vind dat heel goed verwoord, want daar zitten we.
0: Hashtag oeps.
1: Ja, bij George Michael, die in Beverly Hills een openbaar toilet binnenstapt in het voorjaar van 98. Daar staat een man in gewone kleren wat dubbelzinnige blikken te werpen en een beetje te flirten. George die hapt toe, maar ja, die man die bleek een undercover agent te zijn.
0: Baf.
1: Oeps. George, in de boeien, de roddelpers die smulde daarvan, een wereldster gearresteerd wegens onzedig gedrag.
0: Maar ja, wat doet George Michael dan? Die gaf een interview aan CNN.
2: I don't feel any shame, but I feel stupid and I feel reckless and weak for having allowed my sexuality to be exposed this way. But I don't feel any shame whatsoever and neither do I think I should.
0: Nee, hij dook de studio in. In de videoclip trok hij een agentenpak aan en hing een discobal in dat bewuste toilet. Kan je dus wel zien als een dikke zoete wraak op al die roddelpers. Outside van George Michael nu. Op 526 in deze top 2000. Oeps.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Mocht je ooit afgevraagd hebben van waar dat percussieve ritme, die carnavalsritmes vandaan komen, het was frontman Mick Hucknall van Simply Red, die op vakantie was in Brazilië en zei, er moeten we iets mee doen. En voilà, Fairground was geboren, zo dadelijk op nummer 524.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen. Dat kan tellen.
5: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
11: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
14: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Kijk, schat. Het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol. Wandelen door de straatjes van Istanbul. Of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
17: Reizen Lauwers.
16: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
17: Reizen Lauwers.
18: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
19: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
20: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
21: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
22: De Brusselse invasie.
23: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
21: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
23: Oh. Niklas.
21: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
23: Wat dat is al binnen douche te pauwen hier toast.
24: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
25: Nostalgie. Relax.
24: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
0: De 80s en 90s top 2000.
24: Sean en Lenke.
0: Nummer 524.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. Oh god, ik is toch. Misschien dat onze weerman wat soelaas, wat goed nieuws kan brengen.
1: Het weer met Erwin.
0: Ja, Erwin Franks, hoe zit dat precies, vriend?
2: Wel, ik val een herhaling, Sean, want ook vanavond is het best genieten van een aangename droge dinsdagavond. Ja, ja, ja, kijk eens aan. Toch wel goed nieuws. Ideaal voor een avondwandeling, bijvoorbeeld in de Mechelse Heide. Die is nu prachtig roze paars gekleurd. Zeker een keertje doen, een echte aanrader. En er komen nog wel meer gelegenheden, want ook morgen wordt een prima herfstdag met zon, met wolken. Later op de dag is er een kleine kans dat het ergens tot een bui komt. Maar dat is het vermelden amper waard bij temperaturen tot 21 graden. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan, want ook donderdag, vrijdag en in het weekend blijft het droog. Met afwisselend zon, wolken, donderdag 19 graden, vrijdag 21 graden, zaterdag 23 en kijk, zondag zelfs de zomerse grens van 25 graden.
3: Amai, perfect. Merci Erwin voor de update en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Jo, tot dan.
0: En wij gaan bijna afzwaaien, Lenker en ik. Maar niet voor u nog. Marco Borsato, ik leef niet mee voor jou. Trakteren. Hey! En de Romantics. Zo dadelijk komt Toon eraan voor het vervolg van deze Top 2000. En dat is ook wel wat een rockertje, dus ik zal wel blij zijn met deze. What I Like About You op nummer 522. Wat een zeer fijne dinsdagavond.

0: Nog Choco.
1: En 90's.
2: En Judo.
1: Of 2000. Nummer 521.
3: Hallo, hier met Bianca uit Hemiksem. Wij feesten en luisteren volop naar de top 2000 van Nostalgie. Go for it!

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Zoveel liefde krijg je van mij en van al die goede muziek in de lijst. Fleetwood Mac komt eraan op 520 Big Love zometeen.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recubel. Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:02 het nieuws met Fraukje Kaljon. Fraukje, president Trump die heeft gespeeched voor de Verenigde Naties.
10: Ja, en hij vertelde eigenlijk niets nieuws. Zijn toespraak duurde iets langer dan een half uur, terwijl hij eigenlijk maar een kwartier mocht praten. Trump begon zijn speech met veel lof voor zichzelf. Volgens hem is het land sterker dan ooit en is zijn beleid enorm succesvol. Trump sprak uiteraard ook over de oorlog in Iran. Er zijn volgens hem twee opties: totale vernietiging of een deal.
11: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. But I believe we'll make a deal right after the election.
10: Trump zei ook nog dat hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil oplossen. Hij gelooft ook dat het conflict sneller opgelost zal zijn dan we denken. Op de luchthaven van Charleroi zullen ook morgen nog 42 vluchten geschrapt zijn door de staking van de luchtverkeersleiders. Die staken al sinds vorige week woensdag elke nacht nadat de onderhandelingen over een nachtpremies niets opleverden. In totaal konden al meer dan 200 vluchten niet doorgaan. Mobiliteitsminister Jean-Luc Rukke stelt een externe bemiddeling voor om het sociaal conflict op te lossen. In Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De piloot kon zichzelf redden met een schietstoel, maar hij raakte wel gewond. Volgens de Duitse luchtverkeersleiding gebeurde het ongeval na een oefening. Wat er precies fout liep, is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Italië goud gepakt in de mixed relay. Filippo Ganna loodste zijn team naar de overwinning. Hij krijgt zo revanche nadat hij in de individuele tijdrit nipt naast het goud greep. Frankrijk werd tweede en Zwitserland derde. Ons land deed niet mee aan deze discipline. Onder meer Lotte Kopecky en Remco Evenepoel kozen voor rust en focussen zich op de wegrit komend weekend.
0: Nostalgie weer.
10: Vanavond en vannacht bewolkt met minima tot 13 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag iets meer wolken, maar wel nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag en in het weekend veel zon en temperaturen tot zelfs 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
12: Met Tom.
1: Ja, die 80s en 90s trein dendert lekker verder met vanavond nog zoveel meer heerlijke herinneringen uit jouw jeugd. Het begint hier al subliem met Fleetwood Mac op 520. Big Love. Goedenavond.

0: Ja, het grote succes van Britney Spears viel zowat op de grens tussen de 90s en de Nillies. Maar deze hoorde zeker nog in de lijst. Born to make you happy, Britney Spears op 519.
1: 80s en 90s, top 2000.
0: 8 over 6 op dinsdag 22 september. Een hele goede avond. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben helemaal klaar om dag 9 van de 80s en 90s top 2000 samen af te sluiten. En het belooft nog de moeite te worden, hoor. Dat hoor je in het algemeen ook echt wel aan de muziek in de lijst. Want hoe dichter we bij die nummer 1 komen, hoe beter de muziek ook wordt, hè, en hoe groter de hits. Daar heb jij voor gezorgd door te stemmen op je favoriete muziek. Jij hebt de lijst samengesteld, waarvoor zeer grote dank. Maar je weet het, je taak is nog niet helemaal vervuld, want je kan nog altijd stemmen op de top 10 van deze lijst. Die volgorde kan je nog volledig door elkaar schudden door de songs in die top 10 naar links of naar rechts te swipen. Kijk, het moet niet altijd op een dating-app gebeuren. Dat swipen kan ook gewoon via onze website nostalgie.be. Er zijn dus nog 10 kanshebbers om op nummer 1 te belanden. Onder meer Purple Rain van Prince, George Michael, Careless Whisper, Nirvana en Smells Like Teen Spirit, Wannabe van de Spice Girls, Losing My Religion van R.E.M. en ga zo maar door. Moeilijke keuzes lijken me dat wel, dus die laat ik vooral aan jou over via nostalgie.be. Maar bon, wij gaan vooral rustig verder aftellen en spoken jagen nu op 518 met Ray Parker Jr. en jawel, Ghostbusters. Goedenavond. Nostalgie.

Luciana Brabants uit Berchem laat weten. Ik heb al gestemd op de top 10 van de lijst. Doe mij maar Nirvana met Smells Like Teen Spirit op 1. Wat meer stevige gitaren op de radio kan nooit kwaad. Ah, wel, Luciana, dan ga je dit ook niet zo heel erg vinden. Want we komen ze nu ook al tegen, de boys van Nirvana. Dit was eigenlijk de vervolgsingle na het immens populaire Smells Like Teen Spirit. Ja, dat ontplofte echt. En dus moest een even grote klepper volgen. En dat is best gelukt, denk ik hoor, met deze Come As You Are van Nirvana op 517.

0: Ah, dat heeft even deugd gedaan. Maak je dus ook nog kans om op 1 te eindigen met Smells Like Teen Spirit, maar nu kregen ze met Come As You Are, Nirvana. En van die grauwe 90s grunge gaan we weer poefpardoes terug naar de 80s.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Dat is net zo leuk in deze lijst, hè? De afwisseling. Zometeen de Britse band Cutting Crew, I Just Died In Your Arms op 516, zometeen.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Knaldi.
6: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Ja, nog 1 meter. Oh.
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
16: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
17: De 80s en 90s top 2000.
1: Nostalgie. Nummer 516.

0: de 80s en 90s tot 2000. Bij Nostalgie.
1: Dit is Leo hier. Ook in Zemst wordt er volop genoten van de 80s en 90s op Nostalgie.
2: Nummer 515.

wat een feest met Ricky Martin. Living La Vida Loca op 515. We doen het hier in de 80s en 90s top 2000 in vele talen. Zoals ook in het Duits. Hoog tijd dat dat nog eens passeert. Zometeen is van dat met de Duitse zanger Peter Schilling. Die maakte een soort Duitse eigenwijze versie van Space Oddity van David Bowie. Ja, in beide songs speelt Major Tom de hoofdrol die contact met de aarde verliest. Zometeen dus Major Tom, oftewel Völlig Lustgelöst van Peter Schilling op nummer 513. Eerst doen we het ietsje rustiger aan. Mag ook wel na een drukke werkdag. Niks beter dan de aanstekelijke reggae beats van Bob Marley om even te bekomen. Staat op 514.

0: ons beste Duits nog eens bovengehaald met Peter Schilling op 513.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Zeg, we krijgen de komende dagen nog een kleine nazomer in september. Dat gaat toch echt wel deugd doen. Zeker vrijdag wordt een prachtige dag. En net dan krijg je dus de finale van de 80s en 90s top 2000 voorgeschoteld. Kijk, de weergoden zijn ons alvast goedgezind. Laat mij ondertussen eens even weten waar jij momenteel naar de radio aan het luisteren bent. Naar de 80s en 90s top 2000. Dat kan je doen via de Nostalgie-app op verschillende manieren. Je kan mij gewoon een geschreven berichtje sturen. Maar veel leuker is een spraakberichtje. Stuur mij even een spraakberichtje. Gewoon even op het microfoontje duwen. En spreek even in waar jij luistert, hoe jij de lijst aan het beleven bent. Of als je liever geen spraakbericht stuurt, je mag ook altijd een foto sturen van je omgeving, van waar je luistert. Doe het allemaal via de Nostalgie-app.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Ook weer zo'n heerlijke trip down memory lane van eind jaren 90. Desiree en Live komt eraan straks.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schatje.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top professioneel. Met de pro van...
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek ons

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Dat is waar bij
1: Pizza Hut. Je informeren voor je gaat renoveren?
2: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
1: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
2: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
1: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
3: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
3: Maar wij tweeën naar Ibiza.
4: Oh, of Zanzibar.
3: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: De 80s en 90s top 2000. Met Tom.

0: Simple Minds and Promised You a Miracle. Op nummer 511 in de lijst.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Heel fijn om te zien in onze app dat jij vanavond nog massaal naar de 80s en 90s top 2000 aan het luisteren bent. Jan Braakman uit Haaltert heeft een foto van zijn keuken gestuurd. Hij zegt erbij, ik ben aan het luisteren terwijl ik avondeten maak. Dave Manen heeft een foto gestuurd vanuit zijn tractor. Ah, die is nog op de wei aan het rijden. En Inge Verstrepen die stuurt iets heel leuk. Die zegt, ik luister van op de Park and Ride in Bommelgem, wachtend op enkele vriendinnen om zo meteen het trammetje te nemen richting de Roma voor ons Koentje van Clouseau. Ja, het is juist, die spelen daar in de Roma vandaag, gisteren ook al. Gaat er sowieso een groot feest worden. Bon, dames en heren, we zijn aan een klein hoogtepuntje gekomen. Want sinds midden jaren 90 is er één lied dat werkelijk elk trouwfeest kleurt. Of je nu zat een onkel, babbelgrage tante of knappe nicht bent. Iedereen komt samen op de dansvloer bij het volgende nummer. Dus dat kan ook niet ontbreken in deze lijst. Ik stel voor dat je de radio vol een bak draait en jezelf in positie zet en dan vakkundig de alomgekende sequentie van bewegingen uitvoert. Op nummer 510 hebben we Los del Rio en de Macarena.
2: 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.

0: straks in de 80s en 90s top 2000. Een heerlijke beat van Janet Jackson. What have you done for me lately? Krijg je zo meteen na het nieuws.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms. Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
4: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
0: Want heel af en toe...
5: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
0: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
6: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
7: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
8: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Europabank, de bank die durft.
0: Goedenavond, het is 6:45. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Fraukje, de Vlaamse regering heeft samengezeten over de begroting.
13: Inderdaad, en er komt nu al kritiek op het besparingsplan van minister-president Matthias Diependalen. De Vlaamse regering zat er vanmiddag over samen, want ze moeten op zoek naar bijna 2 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Er is nog veel werk en het plan is nog niet helemaal wat het moet zijn, zeggen zowel CD&V-minister Krevits en vooruit-minister De Pratre. Ook N-VA-minister van Begroting Ben Weitz is nog niet tevreden. Morgen komen er werkgroepen samen om een aantal zaken uit te klaren. En de deadline is er direct, want Diependalen wil dit weekend al een akkoord. President Trump heeft gespeecht voor de Verenigde Naties. Hij begon zijn toespraak met veel lof voor zichzelf. Volgens hem is het land sterker dan ooit en is zijn beleid enorm succesvol. Trump sprak uiteraard ook over de oorlog in Iran. Er zijn volgens hem twee opties, totale vernietiging of een deal.
14: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? But I believe we'll make a deal right after the election.
13: Daarnet heeft Amerikaans buitenlandminister Marco Rubio nog gezegd dat de Verenigde Staten openstaan voor een ontmoeting met Iran, maar is nog niet concreet vastgelegd. De Europese Unie heeft intussen ook een akkoord bereikt over sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer over inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Die worden met 3 jaar verlengd, tenzij er een vredesakkoord komt met Oekraïne. En volgens president Trump komt dat er sneller aan dan we denken. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Italië goud gepakt in de mixed relay. Filippo Ganna loodste zijn team naar de overwinning. Frankrijk werd tweede en Zwitserland derde. Ons land deed niet mee aan deze discipline. Onder meer Lotte Kopecky en Remco Evenepoel kozen voor rust en focussen zich op de wegritten komend weekend.
15: nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht bewolkt met minima tot 13 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag iets meer wolken, maar wel nog vrij zonnig en 20 graden. En vrijdag en in het weekend veel zon en temperaturen tot zelfs 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
16: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
15: De 80s en 90s top 2000.
16: Met Ton.

0: Janet Jackson.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ik ben hier zo van aan het genieten van deze lijst, de 80s en 90s top 2000. Want waarom kiezen tussen die twee geweldige decennia als je ze ook gewoon samen kan vieren? Dus dat doen we dan ook, hè. 2 weken lang. Maar het einde begint wel in zicht te komen. Nu vrijdag is er al de grote finale. Straks gaan we trouwens los over de nummer 500. Dat is toch ook wel een ankermomentje in de lijst. Eerst gaan we verder met een specialeke. Het zou nu wat minder snel gebeuren, denk ik. Maar in de 90s kon een klassieke soundtrack van een film het gewoon tot hit scoren. Het gebeurde met een iconisch werk van de Griekse componist Vangelis. Die schreef in 1992 de soundtrack voor de film 1492, Conquest of Paradise, van regisseur Ridley Scott. En de rest is geschiedenis. Het is dan ook een prachtig stuk muziek. Bombastisch en heroïs. Alsof we met z'n allen te strijden trekken. Om even van te genieten dus. Conquest of Paradise van Vangelis op 507. Los.

0: Benieuwd of Doris Day ooit geweten heeft dat een of andere gekke Nederlandse band een nummer over haar heeft geschreven? Wel geweldig aanstekelijk. Doe maar op 506, excuseer voor de kleine kikker in de keel. Ja, die moet er even uit hoor. Als ik zeg Snap, dan ben ik niet aan het vloeken. Maar dan heb ik het over de Duitse Eurodance-formatie Snap. En dan denk je waarschijnlijk meteen aan deze hier. Rhythm is a Dancer, ongetwijfeld hun allergrootste hit. Maar nu staan ze in de lijst met een ander opvallend nummer. Eurodance, gemixt met wat Afrobeats moet kunnen. Snap en Cult of Snap.
1: Nummer 505. Zumbai, I go my, I zumbai.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000. But I can't
1: stay away from you. Een zeemzoete, plakkerige song uit de 80s, zoals we die het liefste hebben. Van Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Can't Stay Away From You staat op 504. Komt eraan zo meteen.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Wij zijn...
8: De drie.
7: Van Nostalgie.
9: Binnenkort bij Nostalgie.
10: Droom je van de bergen?
11: Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
0: De 80s en 90s top

0: Hallo, hier Jurgen uit Nijlen. Wij luisteren ook heel graag naar nostalgie. Ook naar de top 2000. Heerlijk om terug te gaan naar de jaren 80 en 90.
1: Nummer 503.

blijven zalig wegdromen met John Lennon. Op nummer 503 met deze Woman. Diego Servaas uit Ninove stuurt. Ik ga repeteren met de fanfare zo meteen. Mag het eerst nog wat steviger op de radio? Ah wel, dat treft Diego, want er staat hier een knaller klaar. Van de Sisters of Mercy, een Britse rockband, scoorde één echt grote wereldhit. En die heb jij in de lijst gestemd op nummer 502. Even je beste luchtgitaar-interpretatie bovenhalen op deze stevige knaller. The Sisters of Mercy en Temple.

0: om geweldig goedgezind van te worden. Wham! Op 501, The Edge of Heaven. Speciaal momentje toch zo meteen, want we zijn aanbeland aan de nummer 500. Dat wil zeggen, 3/4 van de lijst gehad en nog maar 1/4 te gaan. Mannetjes lief, het gaat toch snel hoor.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Maar wel een klepper op 500. Een band die nogal graag lange nummers maakte. Dat is niet anders voor deze I'd Lie For You and That's The Truth. De volle 5,5 minuut krijg je van Meatloaf zometeen.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
9: Reizen Lauwers.
8: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
9: Reizen Lauwers.
8: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe ver door liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Dat is Imo!
11: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
1: De 80s en 90s, top 2000.
12: Met Ton.
1: Nostalgie. Nummer 500.

was de volle 5 minuten en een half van Meatloaf. I'd lie for you and that's the truth. Op nummer 500, Sandra van Lover uit Genk, die stuurt geweldig grote Meatloaf-fan hier. Merci dat hij op 500 staat. Iets zegt me dat we Meatloaf nog wel eens gaan tegenkomen in de lijst. Valasse, de nummer 500, die hebben we gehad. We tellen gestaag verder af met op 499. Een prachtige liefdesverklaring in de vorm van een geweldige smartlap. André Hazes, een

0: De 80s en 90s top 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
0: We are nostalgie.
1: Nummer 498.

7:08 op een dinsdagavond. Dan mag het al eens wat zwoeler en guitiger zijn, natuurlijk wel. Color Me Bad op 498 met I Wanna Sex You Up. En als we dan toch bezig zijn, zullen we het dan gewoon helemaal heet en zweterig maken? Tuurlijk wel, met Inner Circle moet dat wel lukken op 497. Potjes weten, dit is Sweat.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000. No need to ask, he's a smooth operator. We gaan nog lekker verder aftellen hoor vanavond. Met zometeen op 496. Ah, deze heerlijke schijf. Smooth Operator van Sade komt eraan. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: Goedenavond, het is 1 voor 8 het nieuws met Lore Brijsink.
3: Goedenavond. Ook morgen zijn zeker meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
4: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are
4: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
5: Met Ton.

0: om heerlijk bij weg te dromen. Seed op 496 en Smooth Operator.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: 8:05 op dinsdagavond. Hopelijk kan jij lekker chill bekomen van die werkdag. Of heb je misschien nog andere plannen vanavond? Dan mag je dat ook altijd nog even laten weten via de Nostalgie-app. Je zit hier sowieso nog goed, want ik ga nog door tot 9:30 vanavond met de 80s en 90s top 2000. En er komen echt nog wel enkele pareltjes aan, hoor. Dus blijf gerust hangen. Zometeen een plaat waar ik stiekem, of eigenlijk totaal niet stiekem, heel warm van word. Want ik heb een zwak voor zeemzoete, clichématige powerballads uit de 80s. En als er nu iemand als specialiteit had om dat soort songs te maken, dan was het wel Whitney Houston. Ze komt eraan met One Moment in Time. Dat ga ik je echt schaamteloos meekwelen. Doe gerust mee. Eerst nodig ik je nog even uit om mee te gaan naar een grauwe, rokerige, iets wat vuile 90s underground club. Ja, met loeihard door de speakers een instrumentale dance track van de Nederlandse producer JD op nummer 495 met Plastic Dreams.

Ah, daar ga ik nu eens goed op zijn. Een powerballet zoals die hoort te zijn. Met alles erop en eraan. En vooral met de dijk van een stem die van Whitney Houston, One Moment in Time, op 494. En van een popdiva naar cowboys en indianen. Het kan werkelijk allemaal in de 80s en 90s top 2000. Op 493 Frankie Goes to Hollywood. En alweer een grootse bombastische intro. Maar zo hebben we dat graag, hè. Dit is Two Tribes.

Om een grote glimlach van op je gezicht te krijgen. Que sera mi vida van de Gibson Brothers, 492. Als je trouwens echt niet genoeg krijgt van al die 80s en 90s hits, dan moet je er zonder enige twijfel bij zijn. Op onze 80s en 90s party op vrijdag 30 oktober gaat die door in de Carré in Willebroek. Dat wordt daar een waanzinnig feestje hoor. Met onder meer Two Brothers on the Fourth Floor, Good Shape en Daisy D van Technotronic gaan er allemaal bij zijn. Tickets die kan je fixen via nostalgie.be of je kan ook tickets winnen in Sta op met Veronique de Kok. Sander en Veronique die geven elke ochtend tickets weg voor onze 80s en 90s party. Dus zeker de moeite waard om nog te luisteren deze week. Zometeen een solo single van de gitarist van Queen, Brian May. Eerst nog Time Bandits op 491. I'm specialized in you.

Wat een bloedmooi nummer. Oorspronkelijk geschreven en bedoeld voor Queen. Maar na de dood van Freddie Mercury bracht Brian May het gewoon zelf uit. Too Much Love Will Kill You staat in de lijst op nummer 490. Bon, we gaan het tempo weer wat verhogen. Dit is een ideaal nummer om op te lopen, lijkt me. Echt goed tempo daarvoor. Waarom ook niet? Nog een avondjogske op dinsdagavond. Het is een nummer dat ontstaan is toen de band gewoon wat aan het jammen was. En zangeres Debbie Harry begon daar gewoon spontaan wat woorden over te zingen. Kijk, soms gaat het gewoon vanzelf. Al is dat toch vooral aan de grootte der aarde gegeven, hoor. Op 489, Blondie en Atomic. Goedenavond.

0: Ah, de jaren 90 was natuurlijk ook de tijd van de legendarische boysbands. En in dat lijstje mag Take That absoluut ook niet ontbreken. Everything Changes. Op nummer 488.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Dit is zo'n heerlijke schijf. Alweer uit die late jaren 90. Hansen staat klaar met Mbap. Eerst maak ik je nog even warm voor die 80s en 90s party. Waarom moet je daar ook alweer zijn?
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000.
3: Met Ton.

Een late uitloper van de discosfeer in de jaren 70. Maar dat tilde natuurlijk los over die jaren 80 heen. Uit 1981, Diana Ross, I'm Coming Out. 80s en 90s, top 2000. Ja, je hebt zo van die nummers die jaren later een heuse revival meemaken. En dat kan door van alles komen. Tegenwoordig zijn de sociale media daar nogal een bepalende factor in. Op TikTok kan werkelijk alles plots gaan hypen. Maar series of films die kunnen daar ook voor zorgen. Het volgende nummer kende toch wel een kleine revival zo'n 4 jaar geleden. Toen in 2022 werd het zeer prominent gebruikt in de film Zillion. Het is ook niet verwonderlijk, want het was ook gewoon een grote hit in de hoogdagen van die legendarische discotheek Zillion in Antwerpen. Dan heb ik het over Virtual Zone van de Belgische trance act Virtual Zone. Ogen dicht en we wanen ons met z'n allen heel even terug in de Zillion op nummer 484.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Twee absolute hip-hop legendes samen in één vette schijf. Tupac en Dr. Dre staan in de lijst op 481 met California Love. Zometeen.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
2: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goeie avond. Een opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Greet de Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. Dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
4: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen, daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
3: De Franse president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt. Om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar scherpt Europa zijn milieuregels aan. Macron vreest dat er dan nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Ook morgen zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Het komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
5: Met Ton.

0: 80's en 90's top 2000.
1: Nog een half uurtje en dan ronden we dag 9 van de 80's en 90's top 2000 alweer af. Ja, nog maar 3 dagen te gaan, hè, jongens. Toch zot hoe snel dat plots gaat. Maar dan worden de hits ook alleen maar groter en groter natuurlijk. Hè. Zometeen wanen we ons in een donkere New Wave kelder met OMD, Forever Live and Die. Eerst komen we weer een speciale tegen. Daarvoor gaan we terug naar 1991 en wel naar Duitsland. Die hadden nogal vele bijzondere danceformaties en projecten, die Duitsers, daar waren ze goed in. Zo ook de band Enigma. Die staan in de lijst op nummer 479 met de song Sadness Part 1. En er zijn nogal een paar dingen bijzonder aan dat lied. Het begint met Gregoriaans gezang van een Duits a cappella koor. Dat is op zich al speciaal, denk ik. Er zit een drumfill in het lied en dat is gesampled uit het nummer Funky President van James Brown. En op het einde van het nummer hoor je ook wat Frans gefluister. Jawel, in een Duitse track. En dat was gewoon de toenmalige vrouw van de bezieler van Enigma, Michael Cretu, die dat gedaan heeft. Ze heette Sandra, die zijn vrouw. Gewoon gevraagd, zeg, wil jij eens iets in Frans komen fluisteren op mijn plaat? Zo gezegd, zo gedaan. Voilà, nu je dat allemaal weet, ga je nog zoveel intenser kunnen genieten van deze Sadness Part 1 op 479 Enigma.

Grace Jones en Slave to the Rhythm op 477. Valentien Nijrink heeft een berichtje gestuurd via de app. Goedenavond, nostalgie, zegt ze. Ik ben al van vorige week enorm aan het genieten van de 80s en 90s top 2000. Ik zit thuis met een been in het gips, maar de goede muziek die helpt me erdoor. Morgen weer naar de kine, dus draai nog maar wat bewegelijke nummers. Oh, dat gaan we zeker doen. Veel beterschap daar, Valentien. Ja, bewegelijke nummers, geen gebrek hoor. Zeker de komende dagen als we dichter bij die nummer 1 komen. Echt, je gaat nogal bewogen hebben, Valentien. Die kinesist die gaat nogal verschieten van wat jij plots met dat been allemaal gaat kunnen. Ongelooflijk, gaat hij zeggen. Nu op nummer 476. Geen harde dansschijf om de beentjes zwaar op los te gooien, maar wel ideaal om ze zwoel en chill op te warmen met een heerlijke R&B-track uit de 90s. Warren G en Nate Dogg, featuring the one and only Michael McDonald. Dit is Regulate in the Jamming.

0: 80s en 90s top 2000.
1: Ja, nog maar 3 keer slapen en het is altijd voor de grote finale van deze prachtige lijst. Dag 9 van de 80s en 90s top 2000. Die zit er bijna op. Maar als je toch nog door de avond of de nacht moet, dan zit je sowieso goed met de 80s en 90s top 2000 replay. Dan beleef je gewoon alles wat je vandaag gemist hebt nog eens opnieuw. En zet morgen vroeg die wekker zeker terug om 7:15. Want dan tellen we Sander en Veronique weer verder af doorheen de lijst. Ik heb er nog 2 voor jou. Zometeen Kid Creole en The Coconuts. Annie, I'm Not Your Daddy. Eerst nog even lekker knallen met Neil Young. Die rockt jouw dinsdag zoals geen ander op 475. Rockin' in the free world.

0: De 80s en 90s top 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
0: We are nostalgie.
1: Nummer 474.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goeie avond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
3: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit, verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daardoor de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
4: Replay.
0: Nummer 1109.

legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1100.

0: twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1093.

De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1077.